0: gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Krivyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De radiozender voor de gemeente Altena.
2: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
1: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Met nu
1: non-stop muziek.
2: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het 1 jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
0: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist. maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: MyVisTech, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
3: Met nu
5: non-stop muziek.
3: Dit is

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
4: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg.
0: Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
12: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
12: Met nu
3: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deils bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deilsbos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema praktisch geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 7:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Etem. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40ste editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en de Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het rond en het rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
2: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 doe je er tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld 10 minuten langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Woudijk is de wachttijd nu 10 minuten. En ook op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. En daarom heb je 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Verder is het nog druk richting het autocircuit van Zandvoort. Op de N200 richting Zandvoort betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM.

0: regio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit 2 onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.2.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren deze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met een nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoge beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met zijn eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgt voor veel schade en onrust. De eis nu is gelijk aan de eerdere veroordeling. 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen, waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en Woudrichemse dijk tussen Sleewijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A12 is er omrijdend verkeer op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld sta je daarom 10 tot 15 minuten in de file. En er wordt ook aan de A27 gewerkt en dat veroorzaakt dan weer vertraging op de A59 en ook in Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Terheide en Raamsdonksveer ben je 10 minuten langer onderweg. Er wordt ook gecontroleerd aan de Duitse grens door de Duitse grenspolitie. De A76 richting Duitsland, daar sta je dus vanaf knooppunt Kundenberg om die reden. En 15 minuten in de file. Dan nog de N200 richting Zandvoort, want het is druk vanwege de Grand Prix. Tussen Overveen en het autocircuit doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: Regio-info.
1: Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI.

0: AI. De bijeenkomst vindt plaats van 7:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl. Hoe past de natuur zich aan in het voortdurend veranderende landschap van de Biesbos? Boswachter Jonathan Lewis van Staatsbosbeheer vertelt daar op dinsdag 25 augustus over tijdens de lezing Hoe de natuur de Noordwaard herovert in de bibliotheek Woudrichem. Bezoekers maken kennis met de bijzondere natuur van het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa. Van kleine mossen op wilgenschors tot de imposante zeearend, Lewis vertelt welke planten en dieren er leven en hoe zij omgaan met de invloed van eb en vloed en het landschap wat voortdurend verandert. De lezing is bedoeld voor volwassenen en duurt van 7:30 tot 9:30. De bijeenkomst maakt een deel uit van het programma rond het thema Veerkracht van Bibliotheek Cultuur.Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. In de meeste gevallen heb je niet meer dan 5 minuten vertraging. Dat is helaas niet het geval op de A1. Er wordt namelijk aan de weg gewerkt op de A12... en dat veroorzaakt omrijdend verkeer richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging daarom 10 minuten. Het is ook file rijden aan de Duitse grens. Op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland is je vertraging vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten door de Duitse grenscontroles. Verder is het nog druk rond Haarlem en Zandvoort vanwege de Grand Prix. En de meeste vertraging in die regio loop je op de N200 richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en het autocircuit is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
10: of bel 0183 820 3000. Centraal 3 voor meer informatie.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
12: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM.

0: Regio-info.
1: De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met de coördinator Thijs van Rijswijk via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl. De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen Biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Op maandag 24 augustus starten werkzaamheden aan de Lindenstraat, Wilgenstraat en Eikenstraat in Eten. De bestaande verhardingen worden verwijderd. Daarna wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd en komt de nieuwe bestrating. De trottoirs worden later vervangen vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De straten zijn tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor verkeer. Woningen blijven bereikbaar voor voetgangers en fietsers. Bij goed weer zijn de werkzaamheden vrijdag 9 oktober klaar. De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussum zorgt voor discussie binnen Christelijk Nederland. De prediker zijn deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente Altena toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtsteden snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Ze vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Het is onder andere druk op de A1 vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Het verkeer rijdt om in de richting van Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld merkt het verkeer dat daar. Die doet er daar 10 minuten langer over. Op de A15 Gorinchem richting Nijmegen is het druk tussen Tiel en Ochten. 6 kilometer met 10 minuten extra. Er wordt ook weer gecontroleerd aan de Duitse grens door de grenspolitie van Duitsland. Op de A76 richting Duitsland betekent dat vanaf knooppunt Kunderberg ruim 25 minuten vertraging. Op de N50 Emmeloord-Zwolle is het druk tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. Je doet er daar in beide richtingen 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot nog de drukte vanwege de Grand Prix op de N200. Zandvoort richting Haarlem sta je vast tussen Zandvoort en Bloemendaal. Ook hier is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren.

0: een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl. De voorbereidingen voor streekomroep De Baronie krijgen verder vorm. De toekomstige publieke streekomroep voor onder meer Altena krijgt een vijfkoppige raad van toezicht. RTV Altena, Breda Nu en ORTS werken samen aan de oprichting van de streekomroep. Die streekomroep moet vanaf 1 januari 2028 de officiële lokale omroep worden voor de 7 gemeenten in de regio. Marcel Willemsen is bereid gevonden om als voorzitter van de Raad van Toezicht te starten. Voor de overige plaatsen worden kandidaten gezocht met expertise op juridisch, financieel, HR en organisatie, bestuurlijk en cultureel maatschappelijk gebied. De raad start bij Breda Nu en zal later ook in personele unie toezicht houden op ORTS en RTV Altena. Uiteindelijk moet streekomroep De Baronie lokaal nieuws en programma's verzorgen voor Breda, Oosterhout, Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Alphekaam en Baarle-Nassau. Reageer op de vacatures kan tot 24 augustus via het e-mailadres maarten.van.den.boom@bredanu.nl. De gesprekken vinden plaats op woensdag 23 september en de benoemingen uiterlijk 1 november. De afzonderlijke vacatureprofielen en meer informatie zijn te vinden op de website u.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: voor een dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het wordt iets drukker op de Nederlandse wegen. 90 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A1. Dat is vooral omrijdend verkeer vanwege de wegwerkzaamheden op de A12. Dat merk je op verschillende trajecten. Bij Barneveld, Kootwijk en Amersfoort Noord heb je in alle gevallen 10 tot 15 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Nijmegen, daar heb je 5 tot 10 minuten op onthoud tussen Echteld en Ochten. Op de A58 richting Breda heb je vertraging door de afgesloten A27. Tussen Tilburg-Reeshof en Hulvehout betekent dat voor het verkeer daar 10 minuten vertraging. Tot slot nog Duitse grenscontroles, de A76 richting Duitsland. De vertraging loopt behoorlijk op tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken school of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
8: My Vistek, de beste stack voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
3: De Radio zender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn...

0: Dit nummer was een enorme muzikale switch voor de doorgaans zo melancholische en duistere muziek van deze band. Robert Smith noemt het zelfs gekscherend een zeldzaam tripje naar Happy Land.
1: Jan van der Stelt!
0: Hartelijk goedemiddag, 11:56. Welkom tijdens Broodje Altena. Fijne muziek tijdens jouw zaterdagmiddaglunch en suggesties natuurlijk.

Ik heb het vorige week al gezegd. Het nieuwe album van Jungle. Het is de moeite waard om eens een keer aandacht aan te besteden. En misschien op een vrije zondagmiddag er eens lekker naar te gaan luisteren. Dit was de weekendknaller van vorige week. Jungle dus. Ik zei het al, in het vrolijke en het mooie. Het zomerse sunshine. Ja, het is een beetje weg de zon.

0: tijd voor een nieuw stukje werk van Pink. Maar gelukkig heeft ze heel veel hits gemaakt en die ik dan lekker kan draaien. Just Like a Pill, Pink dus.
1: Drinken iets lekkers, maar je weet eigenlijk nog niet wat. Jam, vlees, hagelslag. Geen probleem. Jan van der Stelt helpt je met een broodje.

wrap, 100 gram runder gehakt. Dan plak cheddar smeltkaas, een handje ijsbergsla en fijn gesneden augurk. En voor de geheime saus mayonaise, een drupje ketchup, een snufje paprikapoeder en een klein lepeltje augurkennat. Hoe ga je deze taco Big Mac style bereiden? Ik ga het je nu vertellen. Neem de tortilla wrap. Pak een rauwe gehakt en druk dit met je handen helemaal plat direct bovenop de wrap. Zorg dat het gehakt een dun laagje vormt tot aan de randjes. Breng op smaak met wat peper en zout.

0: Leave. En de samenwerking is een typisch voorbeeld van zoals het nu gaat. Jonas hoorde ergens op social media een track van DJ Malieve uit Brazilië. En was zo onder de indruk dat er een DM'tje werd gestuurd. En het gevolg was deze dikke hit.
1: Jouw zaterdagmiddaglunch smaakt nog beter met Broodje Altena. AFM.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Damiano David, Tila en Nile Rodgers. En ja, ik heb goed zitten luisteren naar dit plaatje, maar ik hoor eigenlijk weinig Nile Rodgers wat hij erin doet. En misschien alleen maar wat adviezen geven. Lekker liedje trouwens. Over lekkere liedjes gesproken. Hier is uit Amsterdam.

0: RNC Count On Me. Here we go. Antenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is

0: Dit is AFM
1: Weerbericht.
2: Vandaag komt het verspreid nog voor een aantal lichte buitjes. En tussen de buien door is er een mix van stapelwolken en zonnige momenten. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon vaker door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het vanmiddag 19 graden. Zondag is het droog met geregeld ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden en na het weekend stijgt de temperatuur een aantal graden en kan het weer zomers warm worden. Op maandag is het droog en zonnig, maar daarna komt het tot onweersbuien.
0: Dit is AFM
1: met het nieuws uit Altena.
2: De kermis in Hank krijgt dit jaar een nieuwe organisatie. De verandering volgt na onvrede over de kwaliteit van de dorpskermis in de afgelopen jaren. Volgens Stichting Ronde van Hank ontbraken er attracties of waren ze stuk. De stichting werkt daarom dit jaar samen met de nieuwe kermisexploitant. Ook de opzet verandert. In plaats van een openingsmoment is er dit jaar een kleurenplatenwedstrijd voor kinderen uit Hank. De kermis duurt van woensdag 9 tot en met zondag 13 september. Wat doe je hier? Vroeg het Openbaar Ministerie aan een 25-jarige man uit Veen die in hoger beroep is gegaan tegen zijn straf voor het in brand steken van een sloopauto tijdens de jaarwisseling. Volgens de aanklager was hij met een eerdere straf juist goed weggekomen. De man noemt het autostoken een traditie die bij Veen hoort. Volgens het Openbaar Ministerie is dat geen rechtvaardiging. Auto's in brand steken zorgen voor veel schade en onrust. De eis is nu gelijk aan de eerdere veroordeling 5 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Het gerechtshof doet op 31 augustus uitspraak. De gemeente Altena is begonnen met het plaatsen van nieuwe verlichting langs fietsroutes in het buitengebied. De uitbreiding volgt op een proef met verlichting op enkele wegen waar volgens de gemeente positief op is gereageerd. De nieuwe lampen komen onder meer langs de Hoge Maasdijk en de Hoofdgraaf in Andel, de N283 bij Dussen en Hank en langs de Merwededijk en de Woudrichemse dijk tussen Sleeuwijk en Woudrichem. De gemeente kiest voor slimme, vleermuisvriendelijke verlichting die alleen feller brandt als er verkeer passeert. Een vrouw is overleden aan de gevolgen van een woningbrand die maandagavond plaatsvond aan de Kraaiweer in Dussen. Dat heeft de politie dinsdagochtend bekendgemaakt. De brand brak maandag rond 6:50 uit. Buurtbewoners vonden de vrouw op een brandend bed en haalden haar uit de woning, waarna zij zwaargewond naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar is zij later aan haar verwondingen overleden. Uit politieonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf. De oorzaak van de brand is niet bekendgemaakt. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file in het land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 9 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartier vertraging bij Hoevelaak en een 30 minuten tijdsverlies op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de grens met Duitsland 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.
1: Dit is AFM.
0: Dit is Broodje Altena met Jan van der Stelt, AFM.
4: Is dat die kale van de radio?

klein gitaartje. Kingdom Fear, je hoorde Cameron Whitcomb. Een grote hit van dit moment uit de hitlijst, of uit de top 40, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dan een man die ooit de grote man was achter de band Van Halen. Maar door een explosieve cocktail van ruzies en botsende ego's besloot deze man een soloplaat te maken. En ik moet zeggen, dat is toch behoorlijk gelukt. Hier is David Lee Roth.

0: festival. En toen hij deze hit instartte, vertelde hij dat er een probleem was. Want hij had namelijk geen zangers. Jazz Glynn en Dan Kaplan, die waren er dus niet. En hij riep het in zijn standaard. Hij gebruikte allemaal fucking woorden. Dat het publiek nodig had. En het gevolg was dat alle bezoekers die rol fantastisch op zich namen.
1: De Kippenvelplaat.
0: De Kippenvelplaat van vandaag is in handen van een Amerikaans duo die elkaar ontmoette in een lift in Philadelphia. Beiden moesten vluchten uit een concertzaal omdat er een vechtpartij tussen rivaliserende straatbendes uitbrak waarbij werd geschoten. Later bleken ze op dezelfde universiteit te zitten en besloten samen muziek te gaan maken. En dat is gelukt tot eind 2023. En daarna kwamen er na 50 jaar in de rechtszaal een einde aan. Het gaat over de duo Daryl Hall en John Oates. Het liedje gaat over de pijn bij een afscheid en omschrijft de rauwe, pijnlijke realiteit. Hier is het prachtige She's Gone.

0: Daryl Hall en John Oates en She's Gone. En jouw kippenvalplaat is natuurlijk van harte welkom. Studio@radioafm.nl. Tot zo, na 1.
1: Altena's beste muziekmix.
2: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
1: Dit

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
3: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22. Damesmode met aandacht voor jou. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
8: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file in het land. 3 kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld staat 9 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dicht is tussen Lunette en Veenendaal. Dat is voor werkzaamheden. Andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Kwartiertje vertraging bij Hoevelaken. kapotte auto op de rechterrijstrook van A27... vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, een kwartier op onthoud... en een half uur vertraging door de grenscontroles in het zuiden van het land op de A76... vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kundenberg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
11: WoonIdee. Dat is mijn idee.
12: WoonIdee in Veen.
11: Aan de Begijnhof. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
13: De radiozender voor de gemeente Altena.
14: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
13: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
14: Met nu
13: Broodje Altena.

0: precies op tijd. Mijn broodje is net uit mijn mond. Ja, het gaat op het ogenblik goed met Dessel, want het was een turbulente periode. Want ze werd beschuldigd van seksuele intimidatie tegen haar achtergrondzangeres. Er was iets gebeurd in een stripclub in Amsterdam. En inmiddels is ze ook 25 kilo afgevallen en ze werkt aan nieuw materiaal. Je hoort nog wat ouds van haar. Good as hell.
1: Jan van der Stelt!
2: Gadverbillekes! Dat is pas lekker!
0: Ja, je moet ook nooit gauw een hapje brood nemen als het plaatje bijna afgelopen is, Jan. Sorry als je er iets van gemerkt hebt. Kan ik het goed maken? Ik denk het wel, hè. Dat doet dan in de vorm van deze prachtige plaat van Ella Langley. Dit is Choosing Texas.

Rock van Ella Langley, Choosing Texas. En zou Ella Langley in de leer zijn gegaan bij Ilse de Lange? Nee, nee. Dat is niet te vergelijken samen. Lekker liedje trouwens. En ik weet het, ik zei het vorige week al, ergens in april was het de weekendknaller tijdens dit programma. En gelukkig heeft Nederland die plaat ook opgepikt. Nogmaals, Ella Langley en Choosing Texas. Dit is een typische broodje Alphen-plaat. Wordt regelmatig gedraaid, omdat hij zo mooi is. Malay, Built to Last.

0: anderhalf jaar hield de band het voor gezien. En de leden zochten hun eigen weg. Op muzikaal gebied ook. Malay. Tot aan de laatste klank. Built to last.
1: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
2: Vandaag de dag.
0: Het is vandaag 22 augustus. Het is de 234ste dag van het jaar. En tot het einde van het jaar zijn er nog 131 dagen te gaan. Enkele gebeurtenissen. Op 22 augustus 1911 in het Louvre wordt ontdekt dat de Mona Lisa is gestolen. 1962 een moordaanslag op de Franse president Charles de Gaulle. En dat is gelukkig mislukt. 1983 zwemmer Michael Groos uit West-Duitsland scherpt zijn Europese kampioenschappen in Rome zijn eigen wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan tot 1 minuut 47 seconden en 87 honderdste. 1994. Het eerste kabinet Kok met PvdA, VVD en D66 wordt beëdigd en volgt het kabinet Lubbers 3 op. 2005. Maria Sharapova neemt de eerste plaats van Lindsay Davenport over op de wereldranglijst voor tennisters. Ze is de eerste Russische speelster die de ranglijst aanvoert. 2016. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC verliest de strijd om de burgemeesterspost in Johannesburg.

1500 meter. Jarige mensen vandaag. Jan Tuyp, wie kent hem niet? Nederlandse bassist, 78 jaar. Mats Wielander, Zweedse tennisser. Hij wordt vandaag 62 jaar. En de Zweedse zanger John Martin, 46 jaar. Crooks. Ja, dan zit je te denken, wie is Crooks? Nou, dat is een Nederlandse rapper. Hij wordt vandaag 35 jaar. En Anna van der Vlist, dat is een Nederlandse voetbalster, 24 jaar. En alweer een rapper uit Nederland. Christian D, dat is ook dus een Nederlandse rapper. Hij wordt vandaag 22 jaar. Dan is er ook nog een meneerjarig. Dat was een Brits zanger, songwriter, muzikant en een soort muziekproducent. Hij vormde samen met een ander lid de band Tears for Fears. En dit maakte hij samen met Olita Adams, Roland Azabal. Hij wordt vandaag 65 jaar. Gefeliciteerd.

0: er zijn toch wel een paar pareltjes langsgekomen de afgelopen anderhalf uur. Deze ook weer. De gelegenheid van de 65e verjaardag van de Britse zanger Roland Orzabal. De edel van de duo Tears for Fears. Hoor je samen met Olita Adams het prachtige Woman in Chains.
1: Here we go.
2: Antena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Antena's beste muziekmix. Dit is AFM.

Met een plaatje uit de 2002 dat een aantal jaren geleden ook in één keer weer succesvol was. En volgens mij had dat iets met een naaktzender te maken in een film. Ik heb die film niet gezien, maar ik heb het allemaal gelezen en gehoord. Zometeen Royal Otters en Oysters in My Pocket. Na deze van Joan Armatrading. Hier is Drop the Bible.

0: een fijn liedje. En wat een fijn bandje. Royal Otis. En Oysters in My Pocket.
1: Dit is AFM
2: Weerbericht.
0: Vandaag komt het verspreid nog tot een aantal lichte buitjes. Tussen de buien door is er een mix van stapelwolken en zonnige momenten. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon vaker door. Bij een stevige noordwestenwind wordt het 19 graden. Zondag is het droog met geregeld ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden. Na het weekend stijgt de temperatuur een aantal graden en kan het weer zomers warm worden. Op maandag is het droog en zonnig, maar daarna komt het tot onweersbuien.
1: Dit is AFM.
2: Met het nieuws uit Altena.
0: De komst van de Amerikaanse tv-predikant Jesse Duplantis naar Dussen zorgt voor een discussie binnen christelijk Nederland. De prediker is eind deze maand een van de sprekers tijdens de Greater Faith Conference van Frontrunners Ministries in het voormalige partycentrum aan de Oude Kerkstraat. De Telegraaf schrijft dat Duplantis vanwege zijn luxe levensstijl en het gebruik van privévliegtuigen omstreden is. Frontrunners Ministries heeft eerder van de gemeente toestemming gekregen om bijeenkomsten in Dussen te organiseren. Altena wil samen met Gorinchem, Molenlanden en de Drechtstreken snel meer duidelijkheid van Rijkswaterstaat over de Merwedebrug. De gemeenten hebben daarvoor gezamenlijk een brandbrief gestuurd. Volgens de gemeente is er te weinig duidelijkheid over de gevolgen van de afsluiting voor vrachtverkeer en de maatregelen die nog volgen. Zij vrezen onder meer voor de bereikbaarheid van de regio, de economische schade voor ondernemers en extra verkeersproblemen zodra de zomervakantie voorbij is. Bestelauto's waren vorig jaar in Altena bij minder verkeersongevallen betrokken dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Rijkswaterstaat. In 2025 registreerde de politie 63 ongevallen met een bestelauto. Dat is de laagste sinds 2022. Opvallend is dat het totale aantal verkeersongevallen in Altena juist licht steeg van 388 naar 406. De gemeente Altena ziet voorlopig geen aanleiding om waarschuwingsborden te plaatsen op de Bandijk in Werkendam richting het veer naar Dordrecht. Altena gaat ervan uit dat het overgrote deel van de automobilisten de officiële omleidingswegen zullen nemen nu de Papendrechtse brug in de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht lange tijd is afgesloten voor het verkeer. Dordrecht heeft aan de andere kant juist wel borden geplaatst. De borden aan de Dordtse kant zijn geplaatst uit voorzorg en bedoeld om weggebruikers af te schrikken deze route niet te nemen als alternatief voor de afgesloten Papendrechtse brug. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden op de A12 is het al heel de ochtend druk op de A1. In de richting van Apeldoorn betekent dat tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 minuten vertraging. En richting Amsterdam beland je tussen Stoer en Hoevelaken in de file. Rijdt langzaam over 6 kilometer en ook hier heb je 10 minuten op onthoud. Op de A27 richting Utrecht kom je een vrachtauto met pech tegen op de rechte rijstrook tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Tussen Middelburg-Noord en afrit Oostkapelle is je vertragingstijd 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Nu terug naar Altena's beste.

0: stupid disco.
1: Baby, make your move. Step across the line. Touch me one more time. Come on, tell me.
0: En over disco gesproken.
2: Disco, disco classic.
0: Ach, wat een mooi bruggetje. Vandaag een zangeres die begon met het inzingen van reclame jingles en fungeerde als achtergrondzangeres. Totdat ze in 1978 deze disco classic opnam en maakte, wat een behoorlijke carrière spits voor haar opleverde.

disco classic van deze week. Karen Young en Hot Shot. En zit je nu te luisteren en denk van ik weet een veel betere disco classic. Laat het even al even weten. Studio@radioavm.nl. Vrijdag de nieuwe muziekdag. En gisteren dan zat ik weer eens te luisteren. En toen kwam er weer eentje voor langs. Langs moet ik zeggen. Dat er een pareltje is. Zo eens in de zoveel tijd gebeurt dat. De nieuwe Gang.

0: voor een dag van de steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-8203x3 voor meer informatie.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 5, zaterdag van 9:30 tot 12.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 20 minuten vertraging tussen Hoevelaken en Stroe, 11 kilometer file. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 10 minuten vertraging daar. Half uur vertraging aan de grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt. Langzaam rijden vanaf knooppunt Kundeberg. En op de N317 Doetinchem-Dinxperlo. Een half uur vertraging tussen Ulft en Gendringen, 2 kilometer file. Daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je. My Vistek, de beste stek voor de lekkerste en duurzame vis, is vandaag vanaf 7 uur geopend.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
6: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
6: Met nu
5: AFM Weekendsport.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe AFM Weekend Sport voor zaterdag 22 augustus. Ja, de tweede op rij. Want vorige week zaterdag waren we weer terug. Hè, naar een zomerstopje, moeten we zeggen. En het sporten is weer begonnen in Altena vorige week ook al. En ook vandaag dus zometeen in dit programma onder andere aandacht voor de wedstrijd Achillesveen Noordwijk. Competitiewedstrijd die vanaf 2:30 gespeeld wordt. En straks ook aandacht voor beachsport met... wel zeker, denk ik, aandacht voor het EK beachvolleyballen. Want vorige week belden we René van der Giezen live vanuit Polen. Maakten we de halve finale live mee. En iedereen heeft het denk ik wel meegekregen. Zondag dus een dikke overwinning voor Raisa Schoon en Katja Stam. EK gewonnen dus, Europees kampioen geworden. En daarvoor over hebben we het zometeen zeker met René van der Giezen. Straks verderop in dit programma nog veel meer onderwerpen. Ik had het al even over voetbal. Ja, vandaag ook de Altena Cup. We hadden het daar vorige week al even over in een voorbeschouwing. Afgelopen dinsdag was de eerste speelavond. En vandaag dan de grote finale op het veld van Wilhelmina 26. Aan de telefoon Kees Braat. Goedemiddag, Kees.
2: Goedemiddag, Kevin.
1: Ja, ik zei net al even, dinsdag al de eerste speelavond van de Altena Cup. Ik zag al wel wat voorbij komen. Er werden in de media al drie partijen genoemd die de grote kans hebben voor deze Altena Cup. Kees, zag ik voorbij komen.
2: De grote kans hebben. Afgelopen dinsdag zijn er dus door alle 12 teams twee wedstrijden gespeeld. En Kozakkenbos onder 23, Novat en GRC 14. Die hebben dus twee keer gewonnen. Dus die gaan met 6 punten aan de leiding. Maar vanmiddag bij Wilhelmina, het 100-jarige Wilhelmina, zijn ondertussen de eerste drie wedstrijden gespeeld. Om 1:00. En als ik kijk naar de uitslagen daar, heeft de Achillesveen met 5-2 gewonnen van Dussense Boys. Dus die gaan ook naar de 6 punten. GDC heeft gewonnen met 2-1 van Woudrichem. En Altena Sleerwijk eindigde in een 0-0 gelijkspel. En die zijn daarmee in ieder geval geen kanshebber meer. Ondertussen zijn om 2:00 weer drie wedstrijden gestart. We spelen eigenlijk ieder uur op drie velden drie wedstrijden. En over een uurtje weten we iets meer. En daarna komt het volgende blok. Dus als we vanmiddag nog een keer contact hebben, kan ik vertellen hoe dat de stand is na vier wedstrijden.
1: Lijkt me hartstikke goed idee. Dan spreek ik je graag na drieën weer, Kees.
2: Ja, dat is goed. En dan krijgen we iets meer zicht op de kandidaten voor de finale.
1: Ja, hartstikke leuk om dat op die manier te blijven volgen. Heel veel succes en plezier daar op de velden van Wilhelmina 26. En tot over een uurtje dan.
2: Ja, dat is prima. Tot over een uur. Kevin, tot straks.
1: Dag Kees. Ja. Kees praat dus aanwezig bij de Altena Cup op de velden van Wilhelmina 26. Er vindt dus vanmiddag de finale plaats van die Altena Cup, de finale dag. Straks om iets na drieën spreken we Kees weer. Horen we hoe het verder ervoor staat bij de Altena Cup. En iets voor vijven, dan horen we in ieder geval wie er in de finale gaat staan. Dat heeft alles mee te maken dat dit programma vandaag tot 5:00 duurt en niet tot 6:00. Dat heeft te maken met een wat uitgekleed sportprogramma. En nog naast de Altena Cup weinig andere voetbalwedstrijden, behalve Achillesveen Noordwijk, die we live volgen. Ja, straks vanaf 3:00 ook de wedstrijd Kloetingen Kozakkenbos, maar daar zijn we helaas niet live bij aanwezig. Die wedstrijd proberen we, zoals dat dan doen, gewoon zo goed mogelijk hier aan de zijlijn te volgen voor je. Kloetingen Kozakkenbos met daarin de bijzonderheid dat voormalig trainer van Almkerk, die afgelopen seizoen nog bij Almkerk langs de lijn stond, Vincent de Klerk, dus vandaag ook voor het eerst op het veld staat bij Kloetingen, is deze week benoemd als nieuwe trainer van Kloetingen. Dus toch nog een klein Altena sausje ook aan de kant van Kloetingen. Kloetingen Kozakkenbos begint vanaf 3:00 en die volgen we dus zo goed mogelijk aan de zijlijn in het programma AFM Weekend Sport. En mocht jij zelf wat te melden hebben op sportief gebied, we hebben een mailadres, dat is sport@radioafm.nl. Dat is sport@radioafm.nl.
0: Dit is tot 6:00 AFM Weekend Sport.

Was een groot hit in de jaren 90 en Two Times. Daarvoor hoorde je ook nog genoeg de Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Hier op Radio AFM, je luistert naar AFM Weekend Sport. Het is 18 minuten over 2 geworden in dit programma. Waar we straks vanaf 2:30 live de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk voor je hebben. Straks vanaf 2:30 wordt er overigens ook nog geoefend. Stedoco speelt vanmiddag een wedstrijd tegen Almkerk. En Almkerk speelt ook nog aankomende dinsdag een oefenwedstrijd. En gaat daarna beginnen aan het bekerge voetbal. Overigens hebben ze zich ook nog geplaatst voor de grote KNVB-beker. Dat is een lucky loser. Daar staat de wedstrijd tegen Tech op het programma. Er wordt flink gespeeld bij Almkerk allemaal. In aanloop dus naar de competitie. Want dat gaat nog even duren voor die competitie gaat starten voor de andere verenigingen. Maar goed, in de tweede en de derde divisie wordt er dus al wel gevoetbald. Vanmiddag dus vanaf 2:30 Achillesveen Noordwijk. Daar zijn we live bij aanwezig. En die gaan we natuurlijk hier zoveel mogelijk volgen. En straks vanaf 3:00 Kloetingen Co Zakkerboys. Daar zijn we dus helaas niet live bij aanwezig. Maar die wedstrijd volgen we zo goed mogelijk hier aan de zijlijn voor je. En daarnaast wordt er dus ook nog gevoetbald in het kader van de Altena Cup. De finale dag vandaag dus op de velden van Wilhelmina 26. Maar ieder uur 3 wedstrijden worden gespeeld. En straks vanaf 5:00 dus de finale wedstrijd. En iets voor 5:00 dan horen we wie er in de finale staat. En hoe dat dan verder gaat verlopen in dit programma AFM Weekend Sport. Met zometeen aandacht

plaat uitkwam, was er veel te doen over de inhoud van dit nummer. Want ja, wat was dan precies Cake by the Ocean? Er gingen allerlei geruchten over. Uiteindelijk is volgens mij nooit helemaal duidelijk geworden waar het over ging. DNC, Cake by the Ocean, One Hit Wonder, denk ik dat we wel kunnen stellen. Alhoewel, ja, het kan opeens zijn natuurlijk dat zo'n band weer een nieuwe hit scoort. Ze zijn nog niet helemaal uit beeld volgens mij. Ja, je luistert naar AFM Weekend Sport met zometeen nog aandacht voor beachsport in dit programma. Maar is dit Meteor en Hannah May? Wat wil je van mij?

0: Meteor en Hadamee, wat wil je van mij? Je hoorde hier op Radio AFM. Dit is AFM Weekendsport. 3:30 is het. En wij gaan het hebben over beachsport. Beachsportvereniging Werkendam. Aan de telefoon René van der Giezen. Goedemiddag René.
1: Ja, goedemiddag Kevin. En goedemiddag luisteraars natuurlijk.
0: Wat moet jij vorig weekend een fantastisch weekend hebben gehad René?
1: Dat was een heel bijzonder weekend, ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat was een unieke belevenis. En ik herinner me dat wij op de radio kwamen tot en met de halve finale.
0: Ja, klopt.
1: Waarin uiteindelijk toch wel heel spannend werd tegen de Franse dames. Tegen Vera Chamorot. Even trouwens ter inleiding aan de luisteraars. Want ik praat gewoon verder waar we gebleven zijn. Maar niemand die snapt waar het over gaat. Het gaat over het Europees kampioenschap beachvolleybal. En dat werd gespeeld in Polen. En het Nederlands team Reiza Schoon uit Werkendam. Samen met Katja Stam deed het daar heel goed. En nou ja, wat ik al zeg, bij die halve finale verlieten we elkaar met waarschijnlijk ook enige emotie in de stem. En uiteindelijk een overwinning van Reiza en Katja. En met die overwinning wisten ze ook de finale te bereiken. En ja, uiteindelijk hebben ze de finale ook gespeeld natuurlijk. Dat was een dag later in Polen, daar in het verre Stare Jablonki. Bijna op de grens met Wit-Rusland. Maar een fantastische accommodatie moet ik trouwens zeggen. Met een uitstekende organisatie, mooi stadion. En dat stadion tot de laatste plek gevuld ook. Tijdens die finale waarin Katja en Reiza het opnamen tegen een team uit Spanje. Die enigszins verrassend ook uiteindelijk de eindstrijd hadden behaald. Want dat team is nog niet zo heel erg lang samen. Maar goed, het natuurlijk ook fantastisch gedaan hebben. Want anders sta je niet in de finale. En uiteindelijk werd het een toch relatief makkelijke wedstrijd voor Katja en Reiza. Zij wisten met een 21-13 en een 21-11 wisten ze die finale te winnen. En met die overwinning waren ze en zijn ze Europees kampioen. En dat is een titel die heeft zo'n impact, geeft zo'n enorme exposure. Het team was al goed bezig. Ze hebben voorafgaand aan het EK al een zilveren medaille gehaald in Ostrava. Een bronzen medaille in Gstaad. En dan heb ik het over de elite 16, de wereldtop. En een gouden medaille in het Hol van de Leeuw in Rio de Janeiro. Maar goed, dan was uiteindelijk toch die Europese titel misschien wel meer dan alleen een kers op de taart. Dat was gelijk ook de hele hoeveelheid slagroom er gelijk maar bij.
0: Ja, nou ja, goed. En dan krijg je gewoon als gewone willekeurige Nederlander opeens een pushmelding op je telefoon zondag. Inderdaad, dat een Europese kampioen er is. En dan zie je daar opeens een Werkendamse naam staan. René, hoe bijzonder is dat? Ja.
1: Ja, nou ja, dat is zo. En wat ik zeg, de exposure van zo'n titel is enorm. En als je kijkt inderdaad, de aandacht van de pers. Je kon ook het sportjournaal Studiosport niet aanzetten. Of ze kwamen voorbij. Ja, en uiteindelijk wel zeer terecht. Een Europees kampioenschap van een Olympische sport door een Nederlands team. En dan zeg ik maar even, ongeacht welke sport het is, is natuurlijk al hartstikke bijzonder. En dat het dan beachvolleybal is en dat wij daar zo betrokken bij mogen zijn. En dan gaat er wel wat door je heen. Ik ken Reiza al van een klein meisje toen ze nog speelde met een schepje in het zand. En als je dan ziet en ook weet wat er in die hele periode ook met de mensen die rond haar lopen op de club, met de duizenden uren die ze ook met Deborah, met haar moeder, heeft getraind. De honderden keren, wat misschien wel duizenden keren, dat ze 's ochtends vroeg vertrokken naar toernooitjes ergens op achteraf weilandjes en dat soort dingen. En als je dan op dat moment die titel haalt, dan komt die film toch in één keer even voorbij. En dan zeg je van het is allemaal niet voor niks geweest. Het heeft geleid tot een fantastisch resultaat. En daar ben je dan op dat moment even emotioneel over. Maar ook vooral buitengewoon trots op.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan nu, wordt het even wat rustiger? Of niet?
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is dan niet helemaal zo. Ik bedoel, eerst moesten we even terugrijden uit Polen. Dat was toch een ritje van 14 uur sturen. Op dit moment ben ik in Scheveningen. We rijden net weg bij het Nederlands kampioenschap. Waar de Nederlandse beste teams het weer tegen elkaar opnemen. Waaronder ook weer Reiza en Katja. Ik kan er niks aan doen. Maar als je Europees kampioen wordt, ben je waarschijnlijk ook Nederlands beste team. En zij zijn hier gewoon weer onderaan begonnen om dat Nederlands kampioenschap te gaan spelen. En hopelijk morgen ook de titel Nederlands kampioen in de wacht te slepen. En vanmorgen die hebben ze de eerste wedstrijd gespeeld. Hebben ze gewonnen, tweede wedstrijd zojuist gespeeld. Ook gewonnen, dus ja, ze zitten goed in de race. En er wordt vandaag nog een potje... wordt ingefluisterd, maar ik begrijp er helemaal niets van.
2: Er zijn meer teams.
1: Oh, er zijn meer teams. Ja, zeker. Er doen meer teams mee. Ik weet niet wat ze bedoelt. Maar goed, in ieder geval... er zijn naast Katja en Reijzen natuurlijk heel veel teams, heel veel tegenstanders, maar ook teams uit Werkendam. En ja, ook die doen het goed. Die hebben net ook hun laatste partij weten te winnen. Bente Essink en Lieke Gijzer. Zij hadden de eerste wedstrijd een moeizame wedstrijd. Daar stond ik naar te kijken, waarbij ik denk van, waar kijken we eigenlijk naar? Maar gelukkig hebben ze laten zien in de tweede pot tegen een op papier veel sterkere tegenstander wat ze waard zijn. En die wedstrijd wisten ze wel te winnen. Dus ook zij zitten nog in de race. Ook Jill Weda uit Werkendam heeft deelgenomen. Gisteren heeft het helaas niet gered om naar de zaterdag toe te gaan. Maar ja, wel een mooi team. Zij speelden met een nieuw meisje. En ook een aantal wedstrijden in de pool. Twee wedstrijden om precies te zijn gewonnen. Dus wel geëindigd bovenin de pool. Maar uiteindelijk dan ja, in die beslissende kruiswedstrijd om door te komen naar de volgende dag. Redden zij het net niet. Winst en verlies, ja, het hoort allemaal bij de sport. En ja, om even op je vraag terug te komen, wordt het dan rustiger? Nou ja, tot op heden nog niet echt. Dat Nederlands kampioenschap loopt ook door de rest van dit weekend. En ja, ik ga nu vroegtijdig weer richting Werkendam. Omdat we ook op onze mooie Koperkendijk nog een evenementje hebben vandaag. Dus ja, we zijn nog wel even bezig, Kevin.
0: Ja, dat begrijp ik daaruit. Ja, nou goed, en dan denkt iedereen, Reijzer Schoon, Katja Stam, die zullen gewoon als Europees kampioen ook wel Nederlands kampioen worden. Maar ze moeten het nog wel gewoon doen, hè?
1: Je moet het altijd gewoon doen. En zo zitten die meiden er zelf ook niet in. Ik heb ze vanmorgen gesproken. En kijk, hè, natuurlijk ken je het veld waar tegen je speelt. Dat zijn meiden waar ze in een aantal gevallen ook samen mee trainen. Zowel in Werkendam, maar ook in Den Haag. Maar toch moet je het iedere keer maar weer doen. En zo zitten zij er zelf ook in. Dus een beetje gezonde spanning is er altijd. En ja, je kan op papier de sterkste zijn. Maar in de praktijk moet het dan ook nog maar weer eens een keer blijken. En ja, dat die uitdaging die hebben ze dit weekend om het ook gewoon op nationaal niveau te doen. Het is trouwens wel heel mooi om te zien. En dan kom ik toch weer even terug op dat Europees kampioenschap. Wat de impact daarvan is. Want ze worden werkelijk door alles en iedereen gevraagd vandaag. Om handtekeningen, om foto's. Om toch eventjes een handtekeningetje op een bal te zetten. Of op een shirtje. En ja, dan zie je toch dat hoe mooi dat is. Dat een meisje uit Werkendam dan in één keer toch ook die status heeft. En het respect vooral ook van het publiek en van heel veel mensen die daar rondlopen. Dus dat is zeker mooi. En om dat bruggetje nog maar even te maken. Reijzer is ooit jong begonnen. Zij profileert zich ook als iemand die zich graag wil inzetten voor sport en bewegen. Voor kinderen heeft ze deze week ook nog een mooi filmpje van op de social media gezet. En inmiddels is er ook alweer een jong team uit Werkendam, Pleun en Sophie, die aan de weg timmeren. Zij hebben zojuist gespeeld. Ik denk dat ze klaar zijn inmiddels. In Scheveningen, ook op het strand bij de Junior Beach Finals. Dus ja, dat is ook een team wat enorm ambitieus is, die eraan zitten te komen. En ja, waarvan we hopen dat zij vooral veel plezier beleven aan het beachvolleybal, maar ook in de toekomst hele mooie dingen gaan laten zien. Dus in de hele lijn houden we ons bezig met deze mooie sport.
0: Ja, zeker. Nou goed, dat is goed om te horen. En we horen dan morgen dus hoe het NK verder is verlopen. Niet in dit programma, maar wel gewoon, nee, denk ik, via NOS die Hedy dat beslist zullen volgen. Ga ik even vanuit.
1: Dit komt zeker. NOS die maakt ook opname, ook voor Studiosport. Ik dacht zelfs dat er nog een stukje rechtstreeks wordt uitgezonden. Ook morgenmiddag. En anders is het 100% zeker te zien op de NOS stream. Dus nos.nl. En dan zie je vanzelf wat er live wordt uitgezonden en hun wedstrijd die morgenmiddag om 4:00 gespeeld wordt. Nogmaals, ze moeten de finale wel halen. Dan kan je om 4:00 gaan kijken en dan is die live te volgen. En ik hoop volgende week dan weer te vertellen hoe dat dan gegaan is.
0: Dat was inderdaad het bruggetje wat ik nog wilde maken, René. Dankjewel. maar helemaal goed. Ik spreek je inderdaad graag volgende week weer in dit programma.
1: Ja, gaan we zeker doen. Dankjewel. Goed weekend iedereen. Dag.
0: Dag. Ja, René.

0: En adios, Slapigo, hoorde jij hier op Radio AFM. Wat zomerse klanken, en terwijl het zonnetje buiten ook gewoon schijnt. Dus dat is mooi. Het is 3:10 geworden in dit programma AFM Weekend Sport. En wij gaan naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. In de vanmiddag daar, ja, zoals bijna wel gewoonlijk, langs de lijn, Teus Prinsen. Goedemiddag, Teus.
1: Ja, goedemiddag hier vanaf Sportpark Haan. Wij hebben de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Ik kijk even inmiddels een minuutje of 10 op de klok. En er eigenlijk nog weinig gebeurt, maar wel een beter Noordwijk. Het was in de eerste minuut, moest Luc Brandt al met zijn voet al een goede redding maken om de achterstand hier te voorkomen. Nu zit Achillesveen wat probeert uit de verdediging via Steve Warmels. De bal naar voren speelt naar Sky van Dongen. Sky van Dongen speelt de bal door naar Kevin van Meulen. Kevin van Meulen vandaag in de basis omdat Nicky Baggerman geblesseerd is. En we missen ook nog Rick Wels. Terwijl hier natuurlijk een paar druppeltjes vallen en overtreding gemaakt hier op de middellijn. Op de speler van Achillesveen. En mag Achillesveen hier een vrije trap nemen. Ja, we hopen natuurlijk Achillesveen vandaag hier minimaal een punt haalt tegen dit Noordwijk. Noordwijk natuurlijk met Lisse, ja, een van die kandidaten om te promoveren naar die tweede divisie. We hebben vorige week Lisse gezien, vandaag moeten ze uit naar RBC. Dan wordt er al iets meer duidelijk. Nu staan de linkerkant is het Tim van Broekhoven die statie vervangt, die de bal naar voren schuift. En zo kan Achillesveen de aanval opzetten. Ik kijk even, het is Achillesveen via de buitenkant. Is het Achillesveen wat probeert natuurlijk de aanval te zoeken. Een schot van een van de spelers van Achillesveen, de nummer 10. Waar de bal in de handen van de doelman. Ja, de wedstrijd gaat hier op en neer. Dadelijk het eerste kansje voor Achillesveen hier wat er gebeurt. Maar het is Noordwijk wat uit de verdediging probeert weer die aanval te zoeken. Hier al 11 minuten gespeeld door de wedstrijd. Achillesveen-Noordwijk, tussenstand van 0-0.
0: Ja, Kier uiteraard zo meteen terug bij die wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Ja, zien we ondertussen dat ook de oefenwedstrijd Stedoco Ankerk van start is gegaan. Ook een minuutje of 10 onderweg. Daar is het nog steeds 0-0.

0: van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena.
2: Beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM.
1: AFM. AFM. Weekend Sport.

Salto en Jamaican Bam Bam. En daarvoor hoorde je ook nog de Bee Gees en She Should Be Dancing. Je luistert naar Radio AFM. Dit is AFM Weekendsport waar je naar luistert. Het is 3:10 geworden. Waar we zometeen ook terugkeren naar het live voetbal van vanmiddag. De wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Die om 3:30 dus van start is gegaan. En ondertussen ook zien dat de volgende wedstrijden alweer gespeeld worden. Of tenminste alweer bijna klaar zijn moet ik zeggen. Bij de Altena Cup. Straks iets na 3:00 keren we even terug naar de velden van Wilhelmina 26. Waar de finale dag dus plaatsvindt van de Altena Cup. En dan horen we van Kees Braat hoe het ervoor staat bij die wedstrijden. En hoe het rest van het programma er van vanmiddag uitziet. Iets rond 5:00 start dan de finale wedstrijd van die Altena Cup. Iets voor 5:00 horen we dan ook wie daar in de finale zal staan. En hoe die finale er verder uit gaat zien. En daarnaast wordt er ook nog dus geoefend. En niet zomaar een wedstrijd. Sedoco Almkerk op het programma. De wedstrijd is ook rond 2:30 gestart. En daar is de stand nog steeds 0-0. En zometeen dus vanaf 3:00 Kloetingen Co. Zakkerboys. En die wedstrijd die volgen wij.

0: en Sound. En daarmee werd het 7:07 in het programma van Weekend Sport. En keren wij terug naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Thuis Prinsen.
1: Ja, op de tenminste op de klok hier bij de wedstrijd Achillesveen en Noordwijk. En nog steeds 0-0 op het scorebord. Nu is het Noordwijk wat probeert er aanval op te zetten via de buitenkant. Er wordt een overtreding gemaakt voor een speler van Achillesveen. Het is Kevin Vermeulen die de gele kaart krijgt. Of even kijken, de nummer 10. Ja, het is Kevin Vermeulen die de gele kaart krijgt gepresenteerd van scheidsrechter Drost hier ook bij de wedstrijd. Achillesveen, Noordwijk. Ja, Achillesveen heeft toch een paar kleine kansjes gehad via de voorhoede om die score te openen. Maar ook Noordwijk natuurlijk. Ze blijven gevaarlijk met die nummer 9, die Latif, die vorige week 2 keer scoorde tegen Blauw-Geel. Hij is natuurlijk een van de gevaarlijke mensen in die voorhoede van Noordwijk. Hij heeft de lengte. Ja, en hij heeft het voetballend is ook nog in orde. Nu schijnt de zon hier weer gelukkig bij Achillesveen net. We hadden hier nog een kleine regenbuitje. En dan mag Noordwijk daar die vrije trap nemen. En die wordt genomen, die wordt teruggespeeld naar de verdediging. En zo kan Noordwijk proberen die aanval te zoeken via die buitenkant. Via de rechterkant. Dan wordt de bal ingespeeld op het middenveld. En dan wordt de bal heel snel gespeeld naar de rechterkant. En daar is het, even kijken. Een van de spelers van Achillesveen die probeert die aanval eruit te halen. En dat lukt tot nog toe. Nu is het, kijk even, het is de aanvaller van die voor Tim Broekhuis. Tim Broekhuis die straks een overtreding maakte en een waarschuwing kreeg van de scheidsrechter. Nu is het toch weer Noordwijk dat probeert in die 16 te komen. Maar het is Gunde van Aanen die de bal raakt en zo gaat de bal over de lijn. Dan mag Noordwijk vanaf de rechterkant een hoekschop nemen. Dus hier hebben we inmiddels 24 minuten gespeeld. En de tussenstand nog steeds 0-0.
0: En keren zo meteen na het nieuws van de 3 uur uiteraard terug bij die wedstrijd. En daar straks ook in dit programma aandacht voor de hardloopronde, de stratenloop in Genderen. Er komt er zo meteen dus voor je aan. We hebben straks nog aandacht voor de Altena Cup en volgen uiteraard de wedstrijden die verder nog gespeeld worden. Dat is Kloetingen, Koos Zakkerboy. Straks vanaf 3 uur is daar de aftrap, dus over 1 minuutje of 5. En er wordt ook nog geoefend, Tedoko Almkerk. En daar is de tussenstand nog steeds 0-0, begrijp ik. Dus nou ja.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
3: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
2: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Radioreclame via AFM werkt.
3: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
9: Jeroen Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een lijstje files zo op de zaterdagmiddag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderloo 7 kilometer en een half uur tijdsverlies. Heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht en Eindhoven bij Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond de Kotte vrachtauto op de rechter rijstrook. Kwartier vertraging daar. A50 Eindhoven-Arnhem. De spitsstrook is dicht bij knooppunt Bankhoef, daardoor vanaf knooppunt Paalgraven 8 kilometer file en een half uur vertraging. Kwartiertje vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. En 10 minuten op de N233 Kersteren-Veenendaal. Rijd langzaam bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Socutera. Met CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn...

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. Het sportprogramma voor het land van Heusden en Altena. Dit is AFM Weekend Sport. Met Kevin Joosten.
1: Ja, terug in de tweede uur van dit programma AFM Weekend Sport voor zaterdag 22 augustus. Waar we zometeen nog aandacht hebben voor de Altena Cup. En het gaan hebben over de stratenloop in Genderen. Maar eerst keren we terug naar het live voetbal van dit moment. De wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Terug naar Teus Prinsen.
2: Ja, de stand is hier nogal gewijzigd. Dus Noordwijk komt net een minuutje geleden op 0-3. En daar was het een handsbal van Tim van Broekhoven in de 16. Hij schrijft dat de Drost, ja. Je kunt hem geven en hij kan hem ook niet geven. Maar hij gaf hem en het was nummer 9 Latief die de strafschop benutte. En zo pakt Noordwijk hier voor de rust al een 0-3 voorsprong op dit Achillesveen. Want Achillesveen heeft eigenlijk nog een paar kansjes gehad. Maar niet echt. Noordwijk is de betere voetballende ploeg hier op Sportpark de Hanenweide. Ja, vorige week hebben we Lisse gezien van een ander niveau. En ook dit Noordwijk is van een ander niveau. En Achillesveen natuurlijk treft het ook niet zo denderend. Om natuurlijk de wedstrijden die gespeeld moeten worden in het begin van de competitie. Nu is het weer even kijken. Die nummer 9, die Latief, die eigenlijk de score op 4-0 kan zetten. En nu is het een bal die wordt geraakt door de speler van Achillesveen. En gaat hij over de doellijn en dan mag Noordwijk aan de linkerkant een hoekschop nemen. Ja, hier een overtuigend en overheersend Noordwijk tegen dit Achillesveen. Wat ook nog wat spelers mist natuurlijk. Rick Wels nog steeds geblesseerd. En ook Nick Baggerman is vandaag van een blessure uit het veld gebleven. En ook natuurlijk hebben we een geschorste speler die vorige week de rode kaart kreeg bij Lisse. Dus Achillesveen vandaag wat handicaps hier op de Hanenweide. Nu is het de hoekschop. Nu wordt weggekopt door Pim Goossens. En is het Sky van Dongen die de bal naar voren speelt. En zo gaan we hier zachtjes aan naar het rustsignaal bij de wedstrijd. Achillesveen-Noordwijk met een tussenstand van 0-3.
1: Ja, en inmiddels is er ook afgetrapt bij de wedstrijd Kloetingen en Kozakkenbosch. En daar is met 10 minuten spelen de stand nog 0-0. En we gaan terug naar de Altena Cup. We gaan het daarover hebben. De finale dag vandaag bij Wilhelmina 26. En we keren daar terug naar Kees Braat. Goedemiddag, Kees.
3: Goedemiddag, Kevin.
1: Ja, inmiddels de wedstrijden van 2 uur allemaal gespeeld, zag ik er voorbij komen. Dus nu begint er wat meer duidelijkheid te komen, Kees.
3: Ja, klopt. De wedstrijden van 2 uur GDC tussen de boys 2-0. En daarna 2 gelijke spelen. Woudertje Maltena 2-2. En Wilhelmina Achillesveen 2-2. En dat betekent dat we een betekende stand van zaken hebben. Achillesveen is nu koploper met 7, maar wel uit 4 wedstrijden. En daarachter staan nog 3 ploegen met 6 uit 2. Dus het is te verwachten dat daar de finalisten uit zullen komen. En die zijn net allemaal aan hun eerste wedstrijd vanmiddag begonnen.
1: Zojuist om 3 uur dus de aftrap van de volgende wedstrijden in reeksen.
3: Ja, dat klopt. Dus nu gaan spelen Nova tegen Bredi, Wilhelmina tegen GRC en Kozakkenboys onder 23 en Sparta 30. En ik denk dat daar de 2 finalisten bij zitten.
1: Kijk, nou goed, zeer benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Ik spreek je straks in het laatste uur van dit programma nog een keer, Kees, om denk ik met name te hebben over hoe die finale eruit gaat zien.
3: Ja, dat hopen we dan te weten. En die zal vanaf 5 uur gespeeld worden, 2 keer een kwartier. En daarna komt de grote winnaar van de Cup. Wordt dan gehuldigd door wethouder Shai Karim. Want die is er natuurlijk altijd bij.
1: Kijk, nou goed om te horen. Graag tot straks dan, Kees. En veel plezier nog daar.
3: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Kees praat dus over de Altena Cup. Vanmiddag dus de finale middag op de velden van Wilhelmina 26. Op dit moment dus 3 wedstrijden die dus gespeeld worden. Noah 32 tegen Be Ready, Wilhelmina 26, GRC 14 en Kozakkenboys onder de 23 tegen Sparta 30. Zijn de wedstrijden die op dit moment dus gespeeld worden daar op de velden. Dan straks vanaf 4 uur nog een laatste ronde met Be Ready tegen Wilhelmina 26, GRC 14 tegen Kozakkenboys onder 23 en Sparta 30 tegen Noah 32. En dan vanaf 5 uur dus de finale. Iets voor 5 uur spreken we Kees nogmaals en dan horen we hoe die finale er dan uit gaat zien. De finale die dus dan straks gespeeld gaat worden om 5 uur dus op de velden van Wilhelmina 26.
0: Dit is tot 6 uur AFM Weekend Sport.

0: Vanessa Carlton. En na 1000 miles hoor je. En inmiddels is het daarmee bijna 8 minuten voor 3:30 geworden in dit programma AFM Weekendsport. Is het denk ik gelukkig rust bij de wedstrijd Achillesveen Noordwijk althans. Ik kan me voorstellen dat daar wat gaat gebeuren in de kleedkamer. En er even stevig gesproken gaat worden alhoewel. Er ook wel de verwachting was dat Noordwijk een stuk sterker zou zijn. Maar ja, de ruststand is daar 0-3. En ja, dat is een titel wat je wil hebben op, in deze fase van de wedstrijd natuurlijk. De wedstrijd Kloetingen Co Zwakkerboys is inmiddels ook een ruime 20 minuten onderweg. En daar is de tussenstand 0-0. En ook inmiddels rust bij de oefenwedstrijd Stedoco Alnkerk. En daar is de ruststand 0-0. We keren uiteraard zometeen terug in de tweede helft bij de wedstrijd Achillesveen Noordwijk. Maar gaan we het eerst even hebben over wat anders. Over de stratenloop in Genderen. Aan de telefoon, Renny de Graaf. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Kevin.
0: Ik zat me net te bedenken, volgens mij hebben we elkaar vorig jaar ook precies over hetzelfde onderwerp gesproken.
1: Dat klopt, ja.
0: Kijk, toen deed je volgens mij ook zelf mee, toch?
1: Ik heb vorig jaar meegelopen aan de stratenloop, dat klopt, dat kun je goed onthouden.
0: Ja, precies. Ja, en is dat dan ook dit jaar weer de bedoeling dat je mee gaat doen?
1: Ik weet het nog niet zeker.
0: Oh, en wat houdt je tegen?
1: Mogelijk het weer.
0: Oké. Nou goed, ik hoop dat bij de andere deelnemers niet gaat zijn. Maar goed, laten we even gaan inzoomen dan op die stratenloop. Want aankomende woensdag dan staat die stratenloop op het programma. Kun je ons wat meer vertellen daarover?
1: Ja, natuurlijk. Het is al heel veel jaren dat we de stratenloop houden in Genderen. Het is voor zowel recreanten als wedstrijdlopers. Hij wordt ook mede georganiseerd door de Altena Roadrunners. Dat is onderdeel van het circuit. Om 6:45 beginnen de kinderen. Dat gaat dan in verschillende leeftijdsklassen lopen. En hoe ouder je wordt, hoe verder je ook moet lopen. De kleintjes lopen 500 meter en de oudste kinderen lopen 2 kilometer. En om 7:45 is de 5 mijl voor mannen en vrouwen.
0: En dat is een beetje het hoofdnummer van die avond.
1: Ja, precies. En hij gaat echt helemaal door het dorp. En het leuke is, overal in het dorp staan mensen ook aan te moedigen. Daar kwam ik vorig jaar dus zelf ook pas achter hoe leuk dat is om mee te doen. Dat overal bekenden langs het circuit staan om aan te moedigen.
0: Het hele dorp loopt uit om die wedstrijd te volgen. Ik kan me voorstellen met heel veel aanmoedigingen voor de dorpsgenoten. Maar misschien wel voor alle deelnemers.
1: Ja, voor iedereen inderdaad wordt geklapt en aangemoedigd.
0: Ja, dat is denk ik ook altijd wel leuk als je zo'n dorp heen loopt. Mensen kunnen volgens mij nog steeds inschrijven, hè, om deel te nemen.
1: Klopt, je kunt nog inschrijven tot een dag van tevoren, 6:00 s'avonds. Dus tot 25 augustus, 6:00 kun je inschrijven nog via inschrijven.nl.
0: Kijk, en daar kun je dus je inschrijving dus nog op doen. Inschrijven.nl is de website voor de stratenloop van aankomende woensdag dus. En dat kan dus ook nog op alle afstanden, begrijp ik. Dus zowel die hele korte afstanden als de 5 mijl, het hoofdnummer dus.
1: Ja, de korte afstanden zijn wel echt voor de kinderen van tot 15 jaar.
0: Kijk, oké. Dat was wel even inderdaad handig om dat erbij te zeggen. Dat alles vindt plaats in het dorp Genderen. Want daar staat een feesttent. En dat is ook volgens mij de startlocatie, begreep ik, hè?
1: En dat klopt. De zomerfeesten die beginnen aanstaande maandag. En de stratenloop begint ook bij de feesttent. En hij eindigt daar ook. Dus je kan zo de tent inrennen naar de bar. Nog voor de rest van de feestavond op woensdag. Maar ja, we hebben heel de week leuke dingen.
0: Ja, ik denk als je je veel hebt ingespannen dat het niet heel verstandig is om daarna meteen aan een biertje te zitten. Maar goed, dat moet je zelf maar ervaren, denk ik.
1: Er zijn meerdere mensen die in één ruk doorgaan naar de bar, hebben we andere jaren gezien.
0: Oh, oké. Dus goed. Er zijn mensen inderdaad, als je in het dorp woont, kun je gewoon kruipend naar huis toe natuurlijk. Dus dat scheelt.
1: Precies.
0: En je zei het al even, de zomerfeesten in Genderen, die beginnen maandag al. Kun je eens wat verder meenemen in de rest van het programma?
1: Zeker, we beginnen maandag met de wandeltweedaagse. Die is op maandag en dinsdag. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer. Op maandag is er ook nog een spelletjesavond met een koppeldarttoernooi. Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus mensen kunnen nog inschrijven via onze website van de Oranje Vereniging Juliana. Dan hebben we nog een kindermiddag op woensdag. De hardloopronde uiteraard. Een feestavond. Op donderdag de dorpsquiz. Op vrijdag is ook iets bijzonders. Dan komt er een Apache gevechtshelikopter van de Koninklijke Luchtmacht. Die landt bij ons in Genderen. Die blijft van tussen 10 en 2 staan. Mogen mensen ook komen kijken. Ze kunnen vragen stellen aan de militairen over wat ze precies allemaal doen. 'S Avonds komen de Crazy Piano's in de feesttent. En dan op zaterdag hebben we eigenlijk heel de dag een programma met een kleedjesmarkt, clinics, freerunnen, breakdance. Je kan dan zelf met een helikopter meevliegen. Er is een brommertour, daar zijn ook nog kaarten voor beschikbaar. Een barbecue en we sluiten de avond af zaterdag met een feestavond met verschillende artiesten.
0: Kijk, dus vanaf aanstaande maandag tot en met zaterdag. Dus iedere dag wel wat te doen in en rondom die feesttent.
1: We sluiten eerlijk gezegd pas af op zondag, want dan hebben we nog een tentdienst.
0: Oh, oké, okay, sorry. Ja, nee, ja, goed. Ik was iets te snel dan. Dus ook zondag ook nog wat te doen. Ja.
1: Zondag ook nog genoeg te doen.
0: Kijk, de feesttent staat aan de Van der Beekstraat, Akkerstraat in Genderen. En daar vanaf dat is het centrale punt eigenlijk van die dorpsfeesten.
1: Dat klopt. Ja. Voor iedereen dichtbij.
0: Kijk. Met dus ook sportieve activiteiten. Dus woensdag dan dus de hardloopronde in Stratenloop in Genderen. Dus met inschrijven dus via inschrijven.nl. Ik wil je danken, Rennie, voor dit verhaal en je tijd. En ja, dan denk ik dat ik voorzichtig aan toch ga zeggen succes dan woensdag.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Dankjewel, Kevin.
0: Oké. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer.
1: Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Hoi. Rennie de Graaf dus. Zij is van de Oranje Vereniging Juliana in Genderen. En zij organiseren dus zomerfeesten in Genderen. Vanaf aankomende maandag dus volop activiteiten. Je kunt kijken op de website van de Oranje Vereniging Juliana. Met veel meer informatie. En dus woensdag de stratenloop in Genderen. Met als hoofdnummer de 5 Engelse Mijl. Dat is ongeveer 8 kilometer. En je kunt je daarvoor nog inschrijven via inschrijven.nl. Ja, en zometeen keren we weer terug naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. De tweede helft kan ieder moment van start gaan. En daar keren we zometeen bij terug in het programma AFM Weekendsport.

Rob de Nijs, hou me vast. Hoorde je hier. En daarvoor ook nog Serial en Stumbling In. Het is Radio AFM, waar je naar luistert. AFM Weekend Sport. Het is 4:05 geworden. We keren zo meteen terug naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Want daar is zojuist afgetrapt voor de tweede helft. En dan kijken we ook even naar de wedstrijd Kloetingen-Kozakkenboys. Ja, net was het 1-0 geworden bij Kloetingen en zojuist toen ik de microfoon openschoof, werd ook de 2-0 binnengetrapt. En dat begrijp ik was door een foutje van doelman Ramon ten Hove. 2-0 inmiddels dus op de borden bij Kloetingen, Kozakkenboys. En dan is er ook nog een oefenwedstrijd tussen gaande Sedoco-Almkerk. En daar was de ruststand 1-0. Ik zei er straks 0-0, maar er is inderdaad vlak voor rust toch nog gescoord. 1-0 dus bij die wedstrijd. Ja, zometeen dus terug naar de tweede helft van de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Eens kijken of daar wat veranderd is in de opstelling om grotere schade misschien wel wat te voorkomen. Want daar was de rust al 0-3 en zojuist dus afgetrapt voor de tweede helft bij Achillesveen Noordwijk. Je luistert naar

0: als ze natuurlijk zelf graag thuis horen in de tweede divisie. Achillespeen is daar gewoon een te licht en te lief voor. Nu had de bal hier over de achterlijn, over de zijlijn. Maar Achillespeen hier en in gewoon even via Tim Broek uit. Ja, Achillespeen zal denk ik straks op de puntje moeten gaan strokkelen tegen tegenstanders als een EVV, Dolwin, TOVB, Blauwgeel misschien, Udi. Ja, die vliegen uit de bollenstreek. Ja, die zijn denk ik te goed voor deze selectie van Achillespeen. Dus de doelman die de bal in het spel brengt. En dan wordt de heer opgevangen door de Kim Roosens. Dus je maatje weer die de bal doorspreekt. En nou is het even kijken. Aan de rechterkant wordt de bal ingespeeld door Kevin Vermeulen. En nu is het kijken even Jochem Schij die de bal in principe gehoor zou moeten spelen. Om daar Kim Roosens te bereiken. Maar de bal wordt door de verdediger van Noordwijk over de zijlijn geklopt en waar Achillespeen op de helft van Noordwijk die ingooi gaan nemen. Ja, ik denk hier ook nog een spannende tijd te gaan tot die 90ste minuut hier. En we hopen dat Achillespeen nog tot scoren komt. Maar ik ben er bang voor dat eerder de 0-4 als de 1-3 op de scorebord komt. Maar dat is mijn conclusie. Dit is Achillespeen speelt nu de bal via Filip van Anen. Hij zal de bal lang spelen. Nee, hij speelt een breed op Sivan Warmholtz. En zo kan Achillespeen weer beginnen om de aanval op te zetten. En de bal gaat terug naar de doelman Luc Brand. Hij zal de bal in het centrum spelen waar Fabian Korteverhaal Achillespeen probeert wel die aanval te zoeken. Maar de ploeg van Noordwijk is met hele snelle jongens. Staat nu goed en is weer Filip van Anen. Ja, en we moeten natuurlijk aan de andere kant zijn om te scoren. Nu gaat de bal weer naar Tim van Broek over op de linkerkant. Hij speelt de bal in op Stuyvendonk. En zo gaat de bal hier weer rond, maar het is allemaal rond de middenlijn. En zo kan Achillespeen nog niet echt gevaarlijk worden. Hier al bij 52 minuten gespeeld bij de wedstrijd. Achillespeen, Noordwijk, tussenstand 0-3.
1: En we zien dat bij de oefenwedstrijd Doko tegen Almkerk het 2-0 is geworden. Zojuist in de tweede minuut van de tweede helft. Dus in de 47ste minuut. Bijna het einde van de eerste helft van de wedstrijd. Kloetingen-Kozakkenbosch met dus een 2-0 voorsprong voor Kloetingen. Ook dat blijven we uiteraard volgen in dit programma AFM Weekend Sport. Met zometeen ook nog aandacht voor de Altena Cup. Daar wordt nog steeds gevoetbald. Ik zie zojuist dat bij de wedstrijd Wilhelmina 26 GSC 14 1-1 is geworden. Nou ja, goed, ook daar is het dus spannend. En ik vermoed volle velden dus bij Wilhelmina 26. De finale dus van de Altena Cup wordt daar vandaag gespeeld. Straks om 4 uur dus nog één ronde. En om 5 uur dan vindt de finale al daar plaats. En iets voor 5 spreken we nog met Kees Braat over die finale en de rest van het verloop van de Altena Cup. Dat allemaal in het programma AFM Weekendsport. En zelf wat te melden hebben, dat kan je kwijt op sport@radioafm.nl. sport@radioafm.nl. Dat is ons mailadres.

0: Tegen Stolf hoorde je en daarvoor ook nog die hele fijne nieuwe plaat van Jungle and Sunshine. En als het dan nog niet genoeg is, dan begint ook nog het zonnetje te schijnen. Althans, hier in Nieuwedijk wel. Ik zie het zonlicht door het raam schijnen. Dus hartstikke mooi op deze zaterdag 22 augustus. Waar we terugkeren naar het live voetbal. Terug naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Teus Prinsen.
1: Ja, ik heb even kijken. Het is hier net een paar wissels bij Noordwijk. Ja, Noordwijk had een vrij terug en gelijk gebruik maakte van twee wissels. De nummer 2 en de nummer 7 zijn eruit. En voor hem in de plaats zijn gekomen de nummer 11 en de nummer 14. Ja, dit Noordwijk is natuurlijk, ja, straks al gezegd, een maatje te groot voor Achillesveen. Maar in de tweede helft is Noordwijk nog niet echt gevaarlijk geweest. En inmiddels staan we 63 minuten op de klok. Iets windvoordeel voor Achillesveen. Nu is het weer Noordwijk dat de bal diep speelt. Maar het is Steven de Warmholtz die het er wel aan gaat met de nummer 9 Latief. En nu is het Philippe Nalem die de bal naar voren speelt. Maar het is toch weer een verdediger van Noordwijk die de bal hier afnoept van een speler van Achillesveen. En zo kunnen zij weer verder gaan. Ja, in mijn ogen was het een vrije trap van de spelerspoor met twee voeten naar de bal. Maar scheidsrechter Drost laat het spel doorgaan. Het gebeurde hier vlak voor mij. En nu is het Noordwijk dat de bal heel rustig in de ploeg houdt. En om te kijken van, luister eens, waar kunnen we kwijt? Nu is de bal gaat terug naar de laatste man. En zo kan Noordwijk beginnen aan die aanval. Nou, via die snelle jongens is het, even kijken aan de buitenkant. Is het de ingevallen speler, de nummer 7, die daar de bal oppikt, maar weer terug speelt. En Noordwijk zoekt zijn kansje uit hier ook. Nu is de nummer 22 die de bal speelt, maar het viel eraan en die de bal oppikt. En zo kan Achillesveen hier via de linkerkant weer de aanval zoeken. De bal gaat terug naar het middenveld, naar Stuyvendongen. Ja, en zo gaat het spel op en neer. Echt doeltreffend is het voor Achillesveen er niet geweest. Nu het spel speelt zich hoofdzakelijk af op de middenlijn. En daar kun je niet scoren. Inmiddels, ik kijk even op de klok. 65 minuten op de klok. Dus nog een minuutje op 25 te gaan hier bij de wedstrijd. Achillesveen, Noordwijk, tussenstand 0-3.
0: Ja, Kira, uiteraard zometeen terug bij die wedstrijd. Dat zal na het nieuws van 4 uur zijn in het programma AFM Weekendsport. Waar we ook zien dat het rust is bij de wedstrijd Kloetingen-Co-Zakkerbosch. De ruststand is daar 2-0. Zien of daar verandering in gaat komen in de tweede helft. En Co-Zakkerbosch nog wat terug kan doen. En bij de oefenwedstrijd Sedoco tegen Almkerk is het 3-0 geworden inmiddels. Dus Sedoco laat toch zien dat zij inderdaad wat competities hoger spelen inmiddels tegen Almkerk. En kijken we even naar de Altena Cup. Daar zojuist de wedstrijd Noah 32 tegen Be Ready afgelopen. Daar is het 1-2 geworden. Bij Wilhelmina 26 GRC 14 is het 1-1. En nog aan het spelen Co-Zakkerbosch onder 23 tegen Sparta 30. Kan ook ieder moment zijn afgelopen. Dat zijn de wedstrijden dus van 3 uur. En zo meteen vanaf 4 uur dan de wedstrijd Be Ready. Wilhelmina 26 GRC 14 tegen Co-Zakkerbosch onder 23. En Sparta 30 tegen Noah 32. Dat is de laatste ronde voordat de finale om 5 uur van start gaat. En dan horen we iets voor 5 ook hoe die finale er verder gaat uitzien. Het allemaal in het programma van Weekendsport. Waar we zo meteen na het nieuws van 4 uur...

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
5: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met Geld en Gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
5: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda gebeurde een ongeluk bij Nieuwekerk aan Den IJssel. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Zodoende 3 kilometer file vanaf Rotterdam Prins Alexander. Een klein kwartiertje vertraging. En die vertraging heb je ook op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Centrum Oost. Daar blokkeert een kapotte vrachtauto 2 rijstroken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Voor de allerbeste verse en heerlijke gebakken vis is My Vistek aan de Hoogstraat 85 in Werkendam het adres waar je moet zijn. Bij My Vistek kun je echt genieten van meer dan 100 verschillende soorten vis. Maar ook van broodjes met heerlijke verse haring, paling of makreel. Vandaag een gebakken schol of een lekkerbek? My Vistek heeft het echt allemaal. Mooie visschotels, handgemaakte pizza's, vissalades of soepen? Bedenk het zelf maar en het is er. Of ze maken en bestellen het voor je.
10: Woonidee. Ga idee opdoen bij Woonidee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: Woonidee. Dat is mijn idee.
11: Woonidee in Veen.
8: Aan de Begijnhof. My Vistek. De beste stek voor de lekkerste en duurzame vis is vandaag vanaf 7 uur geopend.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
7: AFM Weekendsport. De

0: keren naar de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Teus Prinsen.
1: Ja, ik kijk even op de klok hier. We hebben nog een minuutje of acht te gaan hier bij de wedstrijd in Achillesveen-Noordwijk. Met een 0-4 tussenstand. In de 65e minuut was het de nummer 24 die ja, eigenlijk de linksbek uitkapte. En met zijn linkervoet de bal hoog in de kruising schoot. En daarna was het weer die Latief die een kopbal de 0-5 scoorde. Maar gelukkig voor Achillesveen was dit een buitenspel doelpunt. Maar echt gevaarlijk is Achillesveen nog niet geweest voor het doel van Noordwijk. Nu is het weer Noordwijk wat probeert de aanval te zoeken, maar een overtreding. Ik kijk even, scheidsrechter René de Ros, die blaast hier ook voor die overtreding. En hij roept de speler naar zich toe. Ja, ik denk Sam Spijkers. Dit is een tweede overtreding. Hij heeft net volgens mij de gele kaart gehad. En scheidsrechter de Ros geeft hem een waarschuwing. En we hopen natuurlijk toch wel zonder kleerscheuren hier met 11 man van het veld te gaan straks. Maar ja, natuurlijk, die score is aan de verkeerde kant. Maar dat is denk ik momenteel bij alle clubs die meedoen in het land van Heusden en Altena, die op de negatieve kant zitten. Want ik zag net onze vrienden uit Werkendam hebben ook een 0-2-0 achterstand opgelopen. Inmiddels bij Kloetingen. Maar dat is een andere zorg. Natuurlijk vandaag hier ook de wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. Tussenstand 83 minuten gespeeld. 0-3-0-4.
0: Ja, dan komen we zometeen uiteraard nog even terug bij die wedstrijd Achillesveen-Noordwijk. En het klopt inderdaad dat Koos Akkerboys nog steeds op achterstand staat tegen Kloetingen. De tussenstand is inderdaad 2-0. Zojuist begonnen een minuutje of 2-3 onderweg in de tweede helft dus bij die wedstrijd. Met wel wat wissels aan de kant van Koos Akkerboys. Dus wie weet wat dat gaat betekenen. Dan zien we ondertussen ook dat het bij de oefenwedstrijd Sedoko tegen Almkerk. Ja, Sedoko toch eindelijk heeft laten zien dat ze een aantal klasses hoger spelen. Is inmiddels daar 4-0 geworden. Kijken we nog even naar de Altena Cup. Op dit moment dus gespeeld. Alle wedstrijden die om... dan moet ik even snel kijken. Ja, om 3:00 zijn gestart inderdaad. Daar hebben we nu wel de einduitslagen van binnen. Dus Noah 32, Be Ready had ik al genoemd. Daar is het 1-2 geworden. En bij Wilhelmina 26, GRC 14, 1-1. En de wedstrijd die we dan nog misten. Koos Akkerboys 123 tegen Sparta 30. Daar, die wedstrijd is geëindigd in 3-1. Op dit moment de laatste voorrondes gespeeld. Wedstrijden zijn een minuutje of 10 onderweg. Dat is Be Ready tegen Wilhelmina 26. GRC 14 tegen Koos Akkerboys 123. En Sparta 30 tegen Noah 32. Dat zijn de wedstrijden die op dit moment gespeeld worden nog. En dan vanaf 5:00 dus de finale van de Altena Cup. Iets voor 5:00 bellen we nog even met Kees Braat. En horen we hoe die finale eruit moet gaan zien. Dat doen we allemaal in dit programma AFM Weekendsport. Met zometeen in dit programma ook nog alle uitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Ja, dat is niet zo heel veel, want er wordt alleen in de tweede en derde divisie dus gespeeld. Verder oefenwedstrijden. En de Altena Cup vanaf volgende week nog steeds alleen in de tweede, derde divisie competitievoetbal. Maar dan start ook het bekervoetbal. En daar zijn we uiteraard ook bij aanwezig. En zometeen ook aandacht voor schietsportvereniging het Schijfkuitwerkendam. Want zij organiseren volgende week zaterdag weer hun jaarlijkse kleiduifschietwedstrijden in Werkendam. En daarover zometeen veel meer in dit programma AFM Weekendsport zelf wat te melden. Je kunt het kwijt op sports@radioafm.nl. Dat is sports@radioafm.nl.
2: Dit is tot 6:00 AFM Weekendsport.

0: en Sven Versteeg hoorde je en vuurwerk hier op Radio AFM. Het is 16:50 geworden en volgens mij is de wedstrijd afgelopen, maar we keren nog even terug naar Achillesveen Noordwijk, Teus Prinsen.
1: Ja, de wedstrijd is afgelopen hier inmiddels en Achillesveen leidt hier vandaag een 0-4 nederlaag tegen dit Noordwijk. Ja, Noordwijk natuurlijk, het werd al gezegd, een van de betere ploegen hier uit die derde divisie B. Zij willen gaan natuurlijk om te graag promoveren naar die tweede divisie. Ja, en vandaag gewoon een maatje te groot voor Achillesveen. Achillesveen had in de 87 minuten nog een kans kreeg. Dat was Philip van Aanen die de bal ervoor schoot. Maar er was helaas geen speler van Achillesveen aanwezig om dat af te ronden. En zat hier gewoon de 1-4 op het scorebord kunnen staan. Ja, natuurlijk volgende week krijgen we Blauw-Geel thuis. En dan Excelsior Maassluis. Ja, net zeggen ze tegen mij, luister, is er nog een week of vier te gaan. En dan krijgen we andere tegenstanders. Het is te hopen dat we andere tegenstanders krijgen. Anders ziet het er voor Achillesveen niet goed uit natuurlijk. Maar we moeten natuurlijk niet te pessimistisch zijn. Pas twee wedstrijden gespeeld. Maar aan het eind van de rit moet je natuurlijk wel 40 punten hebben. En dat is natuurlijk wel een belangrijk gegeven. Dit was het hier van vandaag bij de wedstrijd. Achillesveen, Noordwijk, eindstand 0-4.
0: Ja, inderdaad. En dan volgende week dus gewoon weer competitievoetbal. Dan Achillesveen dus tegen Blauw-Geel. En dat horen we volgende week uiteraard ook in dit programma AFM Weekendsport. De tussenstand overigens bij Kloeting en Co. Zwakkerboys is nog steeds 2-0. En die wedstrijd blijft op deze manier ook aan de zijlijn volgen in dit programma AFM Weekendsport. Waar ik straks iets voor 5 nog even alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij zal zetten. En zometeen hebben we aandacht voor de Altena Cup nog. En we gaan het hebben over kleiduifschieten met schietsportvereniging Het Schijfke uit Werkendam. Dat zometeen dus in dit programma AFM Weekend Sports. En tot die tijd muziek op je radio van Amy McDonald.

0: is the life. En we zien inmiddels dat de oefenwedstrijd tussen Stedoco en Almkerk is afgelopen. Die schijnt in 4-0. Dat denk ik, ja, grote cijfers, dat kan kloppen. Maar goed, ook wel volgens mij 2 of 3 klassen hoger, denk ik, spelend Stedoco. Dus, nou goed, op zich best een knappe prestatie. In ieder geval voor Almkerk om de eerste 44 minuten, denk ik, de 0-0 te houden. Daar zullen ze er veel van geleerd hebben. Zometeen iets over, of iets voor vijven, heb ik ook nog even alle einduitslagen in het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij. Maar we gaan het eerst hebben over wat anders. We gaan het hebben over het jaarlijkse kleiduifschieten in Werkendam. Georganiseerd door schietsportvereniging Het Schijfkuit Werkendam. En aan de telefoon Piet Vuurens. Goedemiddag, Piet.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we spreken elkaar volgens mij in dit programma altijd een beetje rond deze tijd. Omdat jullie ieder jaar, het begint een beetje traditie te worden, hè? Een wedstrijd organiseren.
1: Ja, het is sowieso altijd een traditie, ja, om een wedstrijd te organiseren, maar zeker in Werkendam. En daar willen wij toch behouden, laten we het zo zeggen.
0: Ja, en misschien nog even maar weer voor het verhaal, want dat komt denk ik ook ieder jaar wel ter sprake. Jullie willen heel graag een eigen locatie, dat hebben jullie niet. En daarom organiseren jullie ieder jaar op een locatie in Werkendam een schietsportwedstrijd om toch een beetje kennis te laten maken met dat kleiduivenschieten.
1: Ja, absoluut. Ik heb er vernomen, laat me het zo zeggen, afgelopen weken. Er is best heel veel animo om deze wedstrijd te doen. Ja, kijk, wij zijn de enigste vereniging in heel Altena op kleiduivenschieten gebeuren. Ja, en ja, daar willen wij een traditie aanhouden. Want het is eigenlijk van heel vroeger uit, uit de jaren 70, was het al volop in de Biesbos in Werkendam. Ja, en ja, op een gegeven moment ben ik dat helemaal uit gaan bereiden tot op een gegeven moment een schietvereniging Het Schijfje. Ja, en dat nu we nog steeds met 150 leden. Ja, kunnen wij, laat me het zo zeggen, dat het schieten, ja, als een mooie sport. Ja, en mensen op een bepaald niveau zien te krijgen.
0: Ja, en normaal gesproken dan schieten jullie bij andere, op andere accommodaties buiten Altena. En dan 1 keer per jaar kan dat dus gewoon in Altena.
1: Ja, helemaal. Maar wij willen eigenlijk, hè, we hebben het samen wel eens meer over gesproken. Wij willen natuurlijk een locatie in Altena. Dat is nog wel vrij makkelijk. En daar zijn we al jaren mee bezig. En ik hoop dat de gemeente daar ooit eens een keer in mee gaat werken. Want die, ja, de behoefte is er. Want alles bij elkaar, wat er mensen aan het kleiduiven ziet. En ook de jagers, laat me het zo zeggen, die er verplicht zijn om de sport te beoefenen. Met kleiduiven schieten. Ja, nou gaat er alles aan bij elkaar. Dan praat je toch over 400-500 mensen in Altena.
0: En wat zou je nodig hebben, Piet, als daar voor een eigen accommodatie? Hoeveel terrein hebben we het dan over?
1: Ja, het terrein is zo rond de 250 meter lang. Ja, en ongeveer een 150 meter breed. En dan zullen wij eigenlijk, en daarbij staat er dan alles in verwerkt. Ja, je moet er een inschrijflokaal hebben, noem maar op en alles. En dat de mensen op de mal naar de wc kunnen, heel het gebeuren. Ja, dat is eigenlijk niet meer als onze idee om daar een club op te vestigen. Maar de machines, alles gebeuren, die hebben wij gewoon al.
0: Dus eigenlijk is het vrij simpel, zou je zeggen.
1: Ja, het is in principe heel simpel, want in wat wij in Werkendam organiseren, ja, dat gaat in principe zo. De machines, die hebben wij gewoon in eigen bezit allemaal al. Ja, al een aantal jaren. Daar hebben wij op in geïnvesteerd. En dus wij kunnen heel makkelijk een kleiduivenwedstrijd organiseren. En inmiddels hebben wij de afgelopen jaar nog op een andere locatie boven Hanningsveld. Ja, daar doen we een WBE-wedstrijd. Dat noemen ze, dat is voor de jagers. Dat doen we op een boerenakker ook en alles. Daar doen we ook regelmatig een wedstrijd organiseren. Dus wij hebben alles in eigen hand. En ja, wat hebben wij alleen maar nodig? Een perceel.
0: Met de toestemming erop waarschijnlijk van de gemeente dat dat ook mag dan.
1: Juist. En dat je daar op meerdere keren per jaar, laat me het zo zeggen, gebruik van kan maken. En dat wij onze sport kunnen beoefenen. En want het blijft een officiële Olympische sport. Hè? Dat vergis je daar niet in. En de afgelopen weken heeft een jongen bij ons, die is begonnen met zijn 13e jaar. Ja, en die heeft een titel behaald dat je op het hoogste niveau, Europees, zijn kleiduiversport kan beoefenen. Kijk. Nou, daar ben ik heel erg trots op. Die jongen is nou inmiddels een jaar of 19. Ja, maar ja, die kom ook uit Alphen. En ja, ik vind dat helemaal geweldig. Hij is opgeleid vroeger door mijn zoon. Ja, toen hij er helemaal is mee begonnen. Ja, ik vind het helemaal geweldig dat zo'n jongen helemaal doorgroeit.
0: Ja, ja, mooi om te horen dat dat ook binnen jullie vereniging dus gebeurt. Je had het net even over machines, Piet. Misschien even voor de duidelijkheid, want niet iedereen zal het misschien meteen begrijpen. Maar jullie schieten op schijven, moet ik volgens mij zeggen. Die worden dan afgeschoten met die machine, hè?
1: Ja, ja, ja. Het is in principe een grondstof. Ja, wat uit het zuidelijke gebied komt. Uit Zuid-Frankrijk, Italië en Spanje. En dat is gewoon een klei-achtig, leemachtig materiaal. En die wordt gewoon gedroogd. Die wordt verhit. Dat schoteltje wordt gewoon verhit. Ja, en komt er dat is helemaal 100% milieuvriendelijk. Op een gegeven moment, als je op de grond valt, ja, na een aantal maanden is het gewoon weer zand of grond of klei. Ja, er blijft niks van over. En en de proppen waarmee je ziet, de hagel ja, die eruit komt, nou, dat is ook allemaal milieuvriendelijk. Zelfs de kunststofproppen is geen kunststof meer. Ja, die wordt van mais gemaakt. Ja, dus die proppen die eruit komen, ja, dat is eigenlijk letterlijk een soort mengsel van mais. En die wordt vloeibaar gemaakt. En dan maken ze een soort, het lijkt op kunststof, maar het is helemaal geen kunststof. Dat verteert ook helemaal.
0: Ja, ja, ik heb in het verleden als kleine jongen als met die maiskorreltjes geschoten met een eigen gemaakt geweer. Dus dat lijkt er een beetje op, dus begrijp ik.
1: Ja, ja, ja, eigenlijk wel ja. Dus we zijn eigenlijk hartstikke milieuvriendelijk bezig. Dus dat probleem is het er allemaal niet. Ja, nou alleen, ja, ik heb de afgelopen maanden best veel in de papieren gezeten. De sportshow doe ik zelf nou al alles bij elkaar. 32 jaar de kleidiversport. Ja. En over anderhalf jaar zit ik 50 jaar aangesloten van de KNSA met de schietsportvereniging Werkendam.
0: Kijk.
1: Dus daar gaat zit een best een groot verleden in en waar ik eigenlijk heel veel internationaal schiet. In ja. België, Duitsland, Frankrijk, maar ook heel veel in Spanje. En ik heb vorig jaar de laatste wedstrijd toen geschoten op Mallorca. Ja, dat is gewoon geweldig om dat man mee te maken.
0: En jij bent volgens mij ook gewoon de uitdrager van de kleiduivenschietsport in Altena, ja. Als ik het een beetje zo
1: ja.
0: kan.
1: Helemaal. Ja, helemaal. Heel veel mensen kennen me daarin, ook in heel Nederland. Ja, waar ik ook kom, de sprekers maal. Ja, dat is gewoon geweldig.
0: Mooi om te horen. En wat staat er dan volgende week zaterdag te gebeuren, Piet?
1: Nou, volgende week zaterdag zeggen we altijd de wedstrijd van Altena. Ze noemen wij het altijd. Ja. En die wordt bij de transportbedrijf van de Reuvel liggen, een stuk grond. Waar wij hebben vergunning voor gekregen van de gemeente. Om daar gebruik van te maken. Om weer een wedstrijdje te doen. Ja, wij starten, laat me het zo zeggen. Om 1:00 is de volledige eigenlijk inschrijving. Wij zijn vrijdag gaan we alles klaarzetten, klaarmaken. Heel veel werk. Want ik heb alles bij elkaar. Sowieso. Een 10, 15 man lopen die alles mee weer klaar moeten zetten, mee organiseren en noem maar op. Op de dag van het moment zitten we op 20 man. Ja, om alles te inschrijven, papieren controleren en al zulke soort dingen. Veiligheid. Ja, we hebben de laatste afgelopen weken heb ik 2 mensen bij mij in mijn organisatie. Dat schijfje, die zijn ook allemaal veiligheidsinstructeur geworden. Ja. Dus voor het kleiduiven schieten echt een instructeur. Diploma's hebben ze wel moeten halen. Zijn ze meer dan een half jaar op pad geweest om elke week voor het examen af te leggen. Nou, ik ben blij dat ze perfect zijn geslaagd. Helemaal mooi. Ja, waardeer ik ook heel goed. Dat soort mensen, want je moet er wel de tijd voor hebben.
0: Ja. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, het kost een heleboel tijd, maar ik hoor dat je gelukkig in ieder geval heel veel vrijwilligers hebt om je heen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben een hele mooie groep. Vorige week zijn we nog helemaal onder in Zeeland. Heel leuke wedstrijd geweest. Daar was een schijfje ook. Mensen van het schijfje die lid zijn van onze club, waren er ook bij allemaal in de wedstrijd. Er was ook 1 persoon die al jaren lid is bij het schijfje en die won daar de beker. Nou, dat vind ik dan ook weer heel geweldig. Ja, dat schijfje naar voren toe kwam als beste schutters. Nou, dat is gewoon geweldig.
0: Het gaat dus heel goed, ja. En dan volgende week zaterdag, Piet, om daar even naar terug te gaan. Zaterdagmiddag vanaf 1:30, begrijp ik, begint het allemaal?
1: Ja, van 1:30 mag ik aankomen rijden. 1:00 is de start van de wedstrijd.
0: Ah, ja.
1: Ja, en daar kunnen, laat me het zo zeggen, alle WBE'ers, dat zijn jagers, laat me het zo zeggen, en WBE'ers, die kunnen gewoon inschrijven. Ja, alle kleidiverschutters en mensen met verlof, ja, kunnen inschrijven, geen enkel probleem. En wij hebben twee postjes staan, ja, voor mensen die een aantal patronen kunnen schieten, laat me het zo zeggen, als de proef te maken, ja, wat is die sport, ja? Als introducé, zeg maar.
0: Kijk, ja.
1: Die schrijven wij in als introducé. Ja, en daar kan van mijn part vanaf 16 jaar. Het mooie in die sport, er is geen leeftijd aan verbonden. Maar het persoon moet wel, als je jong bent, moet je wel stevige schouder, moet je stevig maar huur hebben. En ja, dan zeggen wij 16 jaar, is oké. Okay.
0: Kijk, nou, vanaf die leeftijd kun je dus ook kennis maken dus met het kleiduifschieten volgende week. Ja, dus dat is mooi.
1: Absoluut.
0: Ja. En dan is het er verder gewoon een officiële wedstrijd, hè?
1: Ja, het is een officiële wedstrijd. En die doen wij altijd, Werkendam doen wij altijd extreem uitpakken. Ja, we hebben een hele mooie prijzentafel. Er is van alles te winnen. En ja, het plezier erbij, eromheen. Laat me het zo zeggen. Ja, en de firma Bellen & Boer, die staat er ook wegens de vergunningen ook en alles. Ja, die hebben wij erbij staan. Dat is een van de, een stukje hoofdsponsor, de sponsor van ons, die ons helpt, en laat me het zo zeggen, in de sport. Ja, nou ja, daar zijn wij ook heel erg blij mee. Ja, en als mond kan je ook nog een eenvoudig wat drinken. Laat me het zo zeggen, gewoon normaal drinken. Ja, en een hapje, een kroketje, wat dan ook. Ja, die wordt georganiseerd door een andere persoon, maar dat maakt niet uit. Het is helemaal op papier, is het helemaal geregeld.
0: Ja, dus je kunt kijken naar een mooie sport en ook nog voor de inwendige mens wordt gedacht. Dus een hapje en een drankje is ook mogelijk. En dan kun je lekker genieten dus van het kleiduiven schieten. En zelf dus ook nog een poging wagen om eens te schieten.
1: Ja, als je het leuk vindt om te doen. Ja, het blijft echt kleiduiven schieten. Het zijn geen kleiduiven die op de kleigrond zitten. Nee, het zijn gewoon schoteltjes. Ik noem het altijd kop en schoteltje. Ja, waar wij op schieten. En dat is de boef van de sport van Olympisch.
0: Kijk, nou goed. En dat vindt dus allemaal plaats volgende week zaterdag. Nabij het terrein van transportbedrijf Van de Heuvel in Werkendam. Vanaf 1:00 middags dus tot 5:00 ongeveer vindt dat allemaal plaats.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en heb je al veel deelnemers ingeschreven gehad, Piet?
1: Nee, wij doen nooit inschrijving op de deelnemers. Dat doen we eigenlijk nooit. Iedereen is vrij om te komen. Maar ik weet nu al, ja, wat ik hoor in het wereldje waar ik in met brokken zijn. Ja. Ik heb zelfs mensen hebben al laten weten dat je ze helemaal uit Friesland vandaan komen.
0: Kijk, wat leuk.
1: Ja, en dat vind ik ongelooflijk. Ik heb een paar buitenlandse gasten die komen. Ja, en voor de rest, ja, heel veel. Omdat we vorige week in Zeeland ook een prachtige, mooie WBE-wedstrijd hebben gehad. Ja, daar kwamen mensen bij. Piet, hoor ik, is de wedstrijd weer? Ja, de wedstrijd gaat volgende week weer beginnen. Ja, hoor ik. Oh, ik kom ook. Overal komen ze dan. Zeeland, heel Brabant. Uit de kanten van Utrecht vandaan. Noord-Holland heb ik mensen vandaan. Ja, dat zijn allemaal mensen die houden van die sport.
0: Kijk, nou, mooi.
1: En dan op een locatie, zeg ik maar altijd. Ja, dat is eigenlijk geen vaste locatie, maar dat is eigenlijk het mooie ervan.
0: Ja, dat het gewoon een keer kan op midden in Werkendam dus het kleiduif schieten. Ja, hartstikke mooi. Ja, ik wens jou heel veel...
1: veiligheid voor alles.
0: Precies, nou ja, goed. Dat lijkt me ook wel verstandig inderdaad.
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Ja, ik wens jou heel veel succes, Piet, met je team van vrijwilligers voor de organisatie verder van die wedstrijd. En ik ga ervan uit dat wij elkaar volgende week nog wel even spreken over het verloop van de wedstrijd.
1: Ja, dat komt zeker goed.
0: Oké, dankjewel voor nu dan.
1: Hey, hartstikke bedankt, hè.
0: Oké, dag Piet.
1: Oké, hoi.
0: Piet Vuurens dus. Hij is van schietsportvereniging Het Schijfke uit Werkendam. Volgende week zaterdag 29 augustus van 1:00 middags tot 5:00 vindt dus het jaarlijkse kleiduifschieten wedstrijd plaats in Werkendam. En dat vindt allemaal plaats bij het transportbedrijf Van de Heuvel in Werkendam. Het trein aan de Schans. En daar kun je dus terecht om ook zelf kleiduif te schieten. Want niet alleen de geoefende sporters kunnen daar kleiduif schieten. Maar dus ook als je dat een keer wil proberen. En dat kan allemaal dus op dat terrein aan de Schans bij het transportbedrijf Van de Heuvel. En volgende week zaterdag uiteraard gaan.

Ja, mag je alleen op zaterdag afspelen dit weer. Ja, Bluff hoor je met zaterdag hier op Radio AFM. Programma AFM Weekendsport is waar je naar luistert. Vanaf volgende week een wat gevulder programma, kan ik je zeggen. Want dan is er meer voetbal en gaan we die, ook, die wedstrijd ook weer live volgen. En daarnaast ook tal van activiteiten. Want je hoorde net al het kleiduifschieten. Waar we volgende week zeker ook aandacht aan gaan besteden. Hè. Dus volgende week zaterdag dus organiseert schietsportvereniging het Schijfkaart Werkendam de jaarlijkse kleiduifschietwedstrijd in Werkendam. Van 1 tot 5 uur op het terrein van de Schans bij transportbedrijf Van de Heuvel. Volgende week zaterdag ook waar we het vorige week over hebben gehad. De demo races voor klassieke racemotoren op industrieterrein De Rietdijk in Giessen. Dat begint vanaf 9 uur 's ochtends tot ongeveer 9 uur 's avonds, maar vanaf 6 uur 's avonds endurance races plaatsvinden. Daar is de toegang overigens ook gratis, dus daar kun je ook gewoon lekker naartoe om het allemaal te volgen met een hapje en een drankje. En ook daar zullen we zeker even aandacht aan besteden in dit programma. En kijken we ondertussen even nog naar het live voetbal van dit moment, want er wordt nog gevoetbald in Kloetingen bij de wedstrijd Kloetingen Kozakken Boys. En daar is de tussenstand nog steeds 3-2. Ik denk nog een minuutje of 5 te gaan in die wedstrijd. Het zal waarschijnlijk lastig worden om daar.

het gelijkspel nog op het bord te krijgen, de 3-3. Maar goed, 3-2, een flinke inhaalwedstrijd dus voor Koos Zwakke Boys. Zometeen over een minuutje of 10 zet ik nog even alle einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag voor je op een rij in dit programma AFM Weekendsport. Sowieso stoppen wij dus vandaag om 5 uur. Even een uurtje eerder, dat alles te maken met ja, dat er wat minder wedstrijden zijn vandaag. Het is nog een klein beetje vakantie.

0: Bruno Mars en de Lazy Song. En toch nog een ware inhaalwedstrijd bij de wedstrijd Kloetingen-Kozakken Boys. Want zojuist is Kozakken Boys op gelijke hoogte gekomen met Kloetingen. 3-3 is het inmiddels. Met nog 4 minuten extra tijd dat er gespeeld moet gaan worden. Dus benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ga je zo meteen horen. Maar we gaan het eerst hebben over de Altena Cup. Het is iets voor vijven. Dat betekent denk ik dat alle voorrondes voorbij zijn. Of niet, Kees?
1: Ja, alle wedstrijden zijn bijna afgelopen, nog niet helemaal. De laatste is Kozakken Boys onder 23 tegen GRC. Kozakken Boys staat er wel voor met 3-2. Dus daarmee zijn ze sowieso finalist. En de tweede, heel verrassend, is Nova 32. Die hun laatste wedstrijd gewonnen hebben. En daarmee ook op 7 punten komen. Dus het wordt finale, Kozakken Boys 123 tegen Novat 32.
0: En dat betekent dus dat we in theorie dus dezelfde winnaar zouden kunnen krijgen als vorig jaar?
1: Dat zou zomaar kunnen. Tenzij Novat, die vandaag best wel verrassende uitslagen heeft gehaald. Alles op alles zit om Kozakken Boys te verslaan. Maar dat zal naar verwachting niet gebeuren, want ze hebben alle wedstrijden gewonnen.
0: Ja. Kijk, en zometeen dus om 5 uur dan start de finale?
1: Ja, de finale begint om 5 uur. En die spelen 2 keer 15 minuten. En dan gaan we de prijzen uitreiken.
0: Oké, iets na 6:30 is dus bekend wie de winnaar is van de Altena Cup van dit jaar. Dankjewel voor nu, Kees. Nog heel veel plezier. En we gaan het dan horen hoe wie de winnaar gaat worden van de Altena Cup 2026.
1: Ja, helemaal goed. Bedankt.
0: Oké, dankjewel. Hi.
1: Hoi.
0: Kees praat dus. De Altena Cup, de finale dus, start over een minuutje of 5 op de velden van Wilhelmina 26. Aan de Sportpark de Ebbe dus, in Wijk en Aalburg. Waar dus Noah 32 en Kozakken Boys onder 23 elkaar gaan treffen voor de finale dus van de Altena Cup. We gaan horen hoe dat verder gaat aflopen. Gaan wij nog even naar de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. Terwijl er nog wel wordt gespeeld in de tweede divisie. Kozakken Boys is nog steeds aan het spelen tegen Kloetingen. Met een tussenstand van 3-3. Met nog, ik denk, een minuutje of 2 schat ik in te spelen. 1-2 te spelen. Dus dat kan ieder moment afgelopen zijn. De einduitslagen die we al wel hebben. Tweede divisie voor zaterdag 22 augustus moet ik wel zeggen. Ja, ik moet het wel even goed doen. Koninklijke HFC tegen Barendrecht 1-2. GVVV tegen AFC 2-3. HC Hardenberg, Jong Almere City FC 2-1. RKAV Volendam, Spakenburg 2-1. Rijnsburgse Boys tegen Jong Sparta Rotterdam 3-6. En dan nog 3 wedstrijden die om 3 uur zijn gestart. Die nog niet helemaal zijn afgelopen. Eentje is er inmiddels al wel afgelopen, moet ik wel zeggen. IJsselmeervogels tegen Quick Boys werd 0-1. Katwijk, HSV Hoek is nog aan het spelen. Daar is tussenstand 1-1. En Kloetingen, Kozakken Boys dus. Een tussenstand van 3-3. Kan ieder moment zijn afgelopen. En dan is het eerste puntje. Ja, hij is afgelopen, zie ik. Dus het eerste puntje is binnen voor Kozakken Boys. 3-3 dus bij Kloetingen tegen Kozakken Boys. En morgen om 2 uur 's middags wordt er gespeeld Roda Raalten tegen de Treffers. Dan de derde divisie B. Daar zijn een aantal wedstrijden die inmiddels zijn gespeeld. Dat is Achillesveen Noordwijk 0-4. Zwaluwe Una 1-1. Excelsior Maarsluis tegen Groene Ster 3-1. Op dit moment nog gaande. Kan ook ieder moment zijn afgelopen. TOGB tegen Portugal. Met een tussenstand op dit moment van 1-1. Vanavond om 6 uur wordt er gespeeld. VVSB tegen UDI 19. Om 7 uur RWC tegen FC Lissen. En morgen zondag alle wedstrijden om 2 uur startend. Gemert tegen Goes, EVV Echt tegen Dongen en Blauwgeel 38 tegen FC Rijnvogels. En 1 oefenwedstrijd die we dus ook hier aan de zijlijn hebben gevolgd. Stedoco speelde vandaag een oefenwedstrijd tegen Almkerk. En die wedstrijd is geëindigd in 4-0. Dat waren de einduitslagen van het voetbalprogramma van vandaag. En tot zover ook dit programma AFM Weekend Sport. Wij zijn er graag volgende

0: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
3: non-stop muziek.
0: Dit is

zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.8 FM.

0: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
1: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
2: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
2: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Radioreclame via AFM werkt.
2: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Socutera, mijn met CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
9: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
9: non-stop muziek.
10: Dit is

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Waar het om draait? Staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
5: non-stop muziek.
0: Dit is

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
3: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
2: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-49040.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
10: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
8: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu
0: non-stop muziek.
8: Dit is AFM.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
6: non-stop muziek.
0: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM app. En radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer: in het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied.